0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennia lange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is 1 van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemden. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunde het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Trump zegt dat in de straat van Hormuz alle zeemijnen zijn weggehaald en dat de Amerikaanse marine de zeestraat daardoor volledig onder controle heeft. Die straat van Hormuz is nu al maanden grotendeels afgesloten voor de scheepvaart. Iran laat soms schepen door, maar alleen via een aangewezen route. Trump eist ook schadevergoeding van Iran voor Amerikaanse slachtoffers en schade uit eerdere conflicten. Hij wil die eis meenemen in de onderhandelingen met het land. Het Turkse parlement heeft een wet aangenomen die een eind moet maken aan de decennialange strijd met de Koerdische PKK. Voormalige PKK-leden kunnen daardoor onder voorwaarden worden beschermd tegen vervolging en zo weer terugkeren in de samenleving. Zowel de partij van president Erdogan als de pro-Koerdische partij DEM steunden het voorstel. De PKK voerde tientallen jaren een gewapende strijd tegen de Turkse staat. Vorig jaar riep PKK-leider Öcalan de beweging op om zichzelf op te heffen. In de Oostenrijkse Alpen zijn 36 wandelaars ongedeerd gered nadat ze tijdens een bergwandeling waren verdwaald. In de groep waren 3 gezinnen met meerdere kinderen en 2 baby's in kinderwagens. Ze kozen een verkeerde route en kwamen op gevaarlijk terrein terecht, terwijl hun uitrusting niet geschikt was voor de tocht. 14 mensen zijn met een helikopter gered, de anderen zijn door reddingswerkers naar beneden begeleid. De groep moet de kosten van de reddingsoperatie zelf betalen. En de Amerikaanse Centrale Bank moet mogelijk meerdere keren de rente verhogen om de inflatie terug te brengen naar 2%. Dat zegt Fed-bestuurder Hammack van de Centrale Bank in Cleveland. Volgens haar heeft 1 renteverhoging van 0,25% waarschijnlijk maar weinig effect op de economie. Hammack wil nog niet zeggen hoe vaak die rente omhoog moet. Ze is een van de 3 Fed-bestuurders die voor een renteverhoging stemde. President Trump wil juist een lagere rente. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar wel droog bij zo'n 7 tot 14 graden en weinig wind. Aan zee staat er een matige noordelijke wind. Overdag wordt het een droge en zonnige dag bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Het kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Bij VitaPro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat VitaPro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?

0: lekker zomers, altijd laag.
1: Regio 8, headlines.
2: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. De EU helpt bij de reddingswerkzaamheden en zet onder meer satellietbeelden in. Voor Venezuela trok Brussel 25 miljoen euro uit voor hulp en medische spullen. De Verenigde Staten hebben 2 van de 10 in beslag genomen olietankers verkocht voor de sloop. Die schepen werden eerder dit jaar buitgemaakt na de Amerikaanse militaire actie in Venezuela. Volgens de VS vervoerden de tankers olie uit Venezuela en Iran, die onder de sancties viel. De schepen zouden onderdeel zijn van een zogenoemde schaduwvloot om onder de economische sancties uit te komen. De nieuwe eigenaar is een scheepsrecyclingbedrijf uit Dubai. De tankers worden in India gesloopt. De wereldzeeën zijn nog nooit zo warm geweest als nu voor deze periode van het jaar. In juli was het zeewater buiten de poolgebieden zo'n 21 graden gemiddeld. Zo blijkt uit metingen van de Europese klimaatdienst Copernicus. Het kan de komende maanden zorgen voor extra veel regen en zwaardere winterstormen in Nederland. Ook elders kunnen tropische stormen heftiger uitpakken. Klimaatverandering, El Niño en meer zonnestraling spelen een rol bij de uitzonderlijk hoge temperaturen. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Oh.

0: NL.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home. Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Marcel Vermeer.
5: Loop ik hier net buiten in Ulft, zegt iemand tegen mij. Hey, goedemorgen. Koud, hè? Nou iets zegt. Het is frisjes, hè? Gaatje of 10 nu. Ja. En vanmiddag lekker 26 graden.

0: Het is het ochtendgevoel, de ochtendbeat voor de dinsdag, de 11e. En je hoorde Pets and Small.
1: Begin je dag goed.
0: Wat een dag. Dit hebben we al lange tijd niet gehad, jongens. Dat je dacht, waar is mijn jas? Het is fris. We tikken net de 10 graden aan. Vanmiddag wordt het wel lekker, hoor. Dan wordt het een gaatje of 26. En de komende dagen 36, 37 graden. Die gaan we ook weer aantikken. Dus die jas, ik zou hem niet meenemen naar je werk. Gewoon even stoer. Even door die frisse hap heen bijten. Een uurtje of twee ongeveer. En dan is die buitenlucht ook alweer op temperatuur. Hey, meer over het weer natuurlijk. Ietsje de 8:30 met onze weerboer Gerrit Vossers. Hey, dit is een nieuwe ochtendshow. Achterhoek wordt wakker voor deze prachtige dinsdag. En ik krijg hier het laatste nieuws van de Graafschap binnen. Bij de Graafschap zijn ze namelijk bezig met het onderzoeken. Kunnen we nog nieuwe spelers gebruiken? Emir zou erbij kunnen komen, is 21 jaar. Emir Bars, hij speelt nu in Turkije. En hij schijnt echt heel goed te zijn, een aanvallende middenvelder. Dus misschien komt hij erbij. Emir Bars, een van de namen voor de komende tijd. Bij de Superboeren. Hij blijft luisteren met jouw eigen zomerse liedjes. Wat is nou echt een hele toffe, lekkere, leuke. En als je die plaat hoort, dat je ook gelijk denkt aan die ene zomerse herinnering. Misschien heeft het wel met een persoon te maken. Ja, dat ene lekkere liedje. Geef het door. 0647470022. Tijdens je ontbijt of tijdens je rit of tijdens het wakker worden. Goedemorgen!

chips. Buggles. Die had je ook volgens mij. Die bestaan ook nog, hè? De Buggles. Video Killed the Radio Stars. 1979. Goedemorgen. Even kijken naar het wegdekken in de Achterhoek. En de Limburgs jongens, kunnen we doorrijden? Ja hoor. Nergens problemen op dit moment. Dat is prettig, hè? Goedemorgen.

Wat zit er bij jou op vanochtend? Ik zit hier met vezels en havervlokken en bananen en zo. Ik dacht er goed aan te doen. En heel gezellig. En lekker een gezond ontbijtje natuurlijk. En dat is de stem van Rutger.

Mag ik even een persoonlijke vraag stellen? Had jij vroeger op school een bijnaam? Dat je dacht, nou eigenlijk kon ik er wel trots op zijn. Of vond je het verschrikkelijk? Een bijnaam? Of heb je die nog steeds? Deze dame heeft ook een bijnaam. Het is namelijk de oma van de punk. Ja, de punkmuziek. Dit is dan hele commerciële punk, zou je kunnen zeggen. Een beetje heftige muziek. Maar wel het bekendste liedje van Patti Smith, zo heet ze. De oma van de punk. And Because the Night. Dit is Regio 8. Hey, goedemorgen. Met u dit fijne liedje. Misschien helemaal niet gehoord, maar wel grappig uit de 80's. Deze gasten heten de Proclaimers. When I

0: Vanilla Ice. Ice, Ice Baby. Ja, zo lekker en met heel veel slagroom. Zou je er eentje lusten nu om net iets na 7:30? Of zeg je van nou, iets te vroeg? He? Als je nog zou vragen om een biertje. Ja, ik ken mensen die zouden zeggen, ja, 7:30 ochtends, doe maar een biertje. Ik zou er niet aan beginnen, jongens. Kap ermee. Zeker niet op die tijd. Gewoon een glaasje melk, kopje thee en zo. Dit was in ieder geval Vanilla Ice. Met Ice Ice Baby. En daarvoor de Proclaimers. Zo direct het laatste nieuws met Bart. Het gaat onder andere over een brand gisteravond in Gaanderen.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Deze week in de bonus, Perla Huisblends, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
5: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
6: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij natuurpark De Doorbraak aan de Rijksweg in Gaanderen is gisteravond brand ontstaan in een stuk berm vlakbij de speeltuin. Daarbij is zo'n 100 vierkante meter natuur verwoest. De brandweer was er snel bij en wist de uitbreiding van het vuur te voorkomen. Het is niet de eerste keer dat het park door vuur wordt getroffen. Eerder woedde er ook al een kleine brand. Omstanders zagen rond het uitbreken van de brand verdachte jongeren op fatbikes wegrijden in de richting van Terborg. De twee Nederlandse gemeenten waar de huizenprijzen het afgelopen jaar het sterkst zijn gestegen, liggen allebei in Gelderland. Uit nieuwe cijfers van het CBS en het kadaster over het tweede kwartaal van 2026 blijkt dat Oost-Gelre landelijk de kroon spant met een prijsstijging van ruim 20%, op de voet gevolgd door de gemeente Voorst. De verschillen in de Achterhoek zijn groot. Terwijl in Aalten de prijzen met bijna 13% toenamen, bleef de stijging in de gemeente Bronckhorst steken op slechts een kleine 3%. Het is intussen een vaste traditie, brommers kieken in de karken. Zaterdag werd het evenement voor de 11e keer georganiseerd in de Remigiuskerk in Steenderen. Dit jaar stond de Duitse bromfietsen centraal onder het thema Onze Oosterburen. Organisator Jan Bijvank uit Toldijk genoot volop van deze editie. Als expert op het gebied van het Duitse merk Zündapp was dit thema hem op het lijf geschreven. Het waterschap Rijn en IJssel stelt een tijdelijk verbod in voor het oppompen van grondwater in kwetsbare natuurgebieden. Ook is het sproeien met grondwater in deze gebieden voorlopig verboden. Het verbod gaat morgen om 8:00 in. In de Achterhoek gaat het om 7 natuurgebieden. Het gaat om de Zumpen in Doetinchem, Prinsenmaat in Ra, Hagenbeek en Stelskampveld rondom Bargem, Zwilbroek en het Koorburgerveen en het Woldseveen bij Winterswijk. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

Het is de zomer, het is Alvaro Soler en Solo Parati samen met een goede vriend Topic. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat die naam in zijn paspoort staat, hè. Dat zal wel een artiestennaam zijn. Hallo, ik heet Topic. Nee, dat geloof ik niet. 11 augustus, morgen, nog één keer een groot feestje, een zomerfeestje in Doetinchem. Want het centrum van Doetinchem verandert ook morgen weer tijdens de zomerbraderiedagen, want die waren er al meerdere, in één grote snuffelroute. Hé, hey, lachen. Dus als je morgen even tijd hebt, moet je even naar Doetinchem gaan. In de Hamburgerstraat en omliggende straten vind je heel wat gezellige kramen van leuke hebbedingetjes. En dat je daar van struinen bent, dat je iets tegenkomt van, nou, verrek, daar zocht ik al jaren naar. En daar in Doetinchem heb je het morgen misschien wel gevonden. En er zijn ook streekproducten die je mag uitproberen. Dat lijkt me wel leuk. Dus ik ga er morgen even langs. Misschien zien we elkaar, kunnen we nog even samen een bakje doen. Morgen tijdens de zomerbraderiedagen. Het is de laatste dit jaar. Eén grote snuffelroute in Doetinchem.

In de tijd dat deze plaat een succesvolle hit was in de top 40... kon je hem kopen voor, ik geloof, iets van 5 gulden. En als je een hoesje erbij wilde, was dat 5,50. 5 gulden, 50! Eén plaatje en dan had je ook nog een B-kantje en dat was het dan. Dat deden we ook massaal met z'n allen, hè. Want we wilden die top 40 bij elkaar scharrelen. Toen nog. Ja, tegenwoordig halen we alles illegaal binnen. Of via iTunes, of... Nou ja, goed, je kent het al die bronnen natuurlijk. Paul Young op de dinsdagmorgen bij Regio 8 en Every Time You Go Away. Als je vanmiddag of de komende dagen bij dat hele warme weer wat eraan gaat komen... lekker zou willen zwemmen in buitenwateren... even oppassen dat je geen blauwalg tegenkomt, dat is niet best... voor je huid en voor je gezondheid en zo. Dus dat is helemaal niet goed. Maar check even de site zwemwater.nl. Daar vind je alle details over het zwemwater. Ook in de Achterhoek kan je even de plek intikken waar je naartoe zou willen. En dan weet je precies of het daar gezond is om te gaan zwemmen. Zwemwater.nl. Regio 8. Achterhoek wordt wakker op dinsdag 11 augustus.

Even voorstellen, Meredith Brooks, I'm a Bitch. Het zijn haar teksten. Het is 5:08 inmiddels. Geen files in de regio, gelukkig. Ja, rond 11 augustus kun je dat ook niet zomaar verwachten. Of er moet een ongeluk gebeurd zijn. Nee, je kan overal lekker doorkachelen. Pas wel op snelheidscontroles, want die gaan gewoon door die krengen. Hè? Dat stopt niet natuurlijk. Het is vandaag een ideale zomerdag. 24 graden, een strak blauwe lucht. En

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers!
3: Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
7: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Bij de zware aardbeving in Venezuela zijn al ruim 6300 mensen omgekomen. Er worden nog steeds zo'n 1400 mensen vermist. Ook in buurland Colombia, dat zwaar is getroffen door een aardbeving, is het dodental opgelopen tot zeker 136. De Colombiaanse geologische dienst heeft na de zware aardbeving met een kracht van 7,4 33 naschokken gemeld. Het weer, flink wat zon vanochtend, met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Deze week in de bonus, Perla Huisblends, Dolce Gusto en Koffieplets, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
12: De Tribute Night van Huntenpop.
2: vrijdag 21 augustus. Ruud Parkeurlof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
3: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
12: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.
13: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
14: Vermeer. Ja, en we vieren de zomer. Uur nummer 2 in dit geval van de ochtendshow. Achterhoek wordt wakker voor de Achterhoek, de limo's of waar je ook zit te luisteren. Misschien wel op je zomeradresje. Op vakantie ergens. Oh, lekker. En goedemorgen.

voor deze dinsdag. En the beat goes on. The Whispers. Achterhoek wordt wakker. Als je binnenkort een spannende uitdaging zou willen aangaan, gewoon met je eigen fiets. Geen 10 kilometer, geen 20, maar echt flink wat kilometers zou willen maken. 40 of 50 kilometer. Er is het een en ander voor je uitgezet. En niet een fiets vierdaagse, maar een fiets driedaagse. Daar had ik nog niet eerder van gehoord. Dan zit ik te bedenken, want die is namelijk in Silvolde binnenkort. De mensen die dat organiseren, is ooit bedacht, weet je, ja, 4 dagen is wel een beetje veel. Zullen we er gewoon 3 van maken? Waarom een fiets driedaagse? Is leuk hoor. Ik vind het hartstikke leuk, jongens, in Silvolde. Maar waarom een driedaagse? Hoe dan ook, je kan gewoon lekker meedoen. Daar gaat het om tenslotte. Je kan je aanmelden bij ons pakhuis in Silvolde. Aan de Molenberg in dat mooie plaatsje. En het kost je niet zoveel. Nee, tussen de 4 en 10 euro per dag. Dus voor de kosten hoef je het niet te laten. En kinderen in een zitje, die mogen gratis meegaan. Dat is ook leuk natuurlijk. Het is van donderdag 27 tot en met zaterdag 29 augustus.

En misschien kleeft al een beetje jeugdsentiment aan deze plaat als je dit hoort. Frankie Goes to Hollywood, Relax. Hoe oud was je zo rond 1982? Of was je er nog niet eens? Is jouw geschiedenis ietsje korter? Kan natuurlijk ook. Hoe dan ook, lekkere songs uit de 80's. Zo direct het laatste nieuws. Dat krijg je van Bart. Rond 8:30. Het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En daarna onze weerkoning uit Silvolde, Gerrit Vossers. En daarna hebben we ook nog iets moois voor je. Namelijk gratis kaartjes voor echt iets heel gaafs. Binnenkort in Engbergen. E-N-G Bergen. Openluchttheater daar. Daar kan je naartoe. In samenwerking met de DRU in Ulft hebben ze iets moois voor je geregeld. Je kan namelijk naar een optreden van een lokale zanger. Dat is een hele goeie. Dat is, eens even kijken, hoe heet hij? Evert! Hoe zou ik hem kunnen vergeten? Evert Stroet. Hij zingt een half uurtje voor je. En daarna kun je daar, bij het Openluchttheater Engbergen, genieten van een mooie film, Rocketman, over het leven van Elton John. Ja. Zo direct de gratis kaartjes. Je hoeft hem een hele makkelijke vraag te beantwoorden. En wie weet, wil je dan die gratis kaartjes? Ietsje na 8:30.

0: Regio 8.
1: Barbra Streisand.

Barbara Streisand, Duck Sauce. Ik moet iedere keer denken aan Duck Face als ik dit voorbij zie komen. En aan mensen die dan hun lippen laten inspuiten, maar dan net iets te veel. Dan krijg je zo'n toetje alsof je gewoon Donald Duck bent. Ken je dat een beetje? Heb je dat eens gezien? Dat je denkt, je betaalt er ontzettend veel geld voor. Er is iets te veel in die lippen gespoten. Of ben ik nou de enige? Trouwens, dit is het origineel van de plaat die je net hoorde.

0: Boney M, Gotta Go Home. Zo direct is hier weer onze weerheld voor veel mensen. Weerheld Gerrit Vossers uit Silvolde. Het is een inmiddels langer wordende droge, hete zomer. En over droog gesproken, zijn droge humor hoor je zo direct ook weer. Ja, dat is ook Gerrit, ter voeten uit. Binnen nu in 3 minuten.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU-ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Tennissen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sports. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf, tot zo op kiosk.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De twee Nederlandse gemeenten waar de huizenprijzen het afgelopen jaar het sterkst zijn gestegen, liggen allebei in Gelderland. Uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster over het tweede kwartaal van 2026 blijkt dat Oost-Gelre landelijk de kroon spant met een prijsstijging van ruim 20%, op de voet gevolgd door de gemeente Voorst. De verschillen in de Achterhoek zijn groot. Terwijl in Aalten de prijzen met bijna 13% toenamen, bleef de stijging in de gemeente Bronckhorst steken op slechts een kleine 3%. Bij natuurpark De Doorbraak aan de Rijksweg in Gaanderen is gisteravond brand ontstaan in een stuk berm vlakbij de speeltuin. Daarbij is zo'n 100 vierkante meter natuur verwoest. De brandweer was er snel bij en wist de uitbreiding van het vuur te voorkomen. Het is niet de eerste keer dat het park door vuur wordt getroffen. Eerder woedde er ook al een kleine brand. Omstanders zagen rond het uitbreken van de brand verdachte jongeren op fatbikes wegrijden in de richting van Terborg. Het is intussen een vaste traditie, brommers kieken in de karken. Zaterdag werd het evenement voor de 11e keer georganiseerd in de Remigiuskerk in Steenderen. Dit jaar stond de Duitse bromfietsen centraal onder het thema Onze Oosterburen. Organisator Jan Bijvank uit Toldijk die genoot volop van deze editie. Als expert op het gebied van het Duitse merk Zündapp was dit thema hem op het lijf geschreven.
2: Het punt is natuurlijk dat je elk jaar een thema moet verzinnen. En de Oosterburen hebben we vooral gekeken naar de opkomsten, de Wirtschaftswunderzeit. Elke fietsenfabrikant of mensen die bezig waren met mobiliteit, die ontwikkelden geleidelijk aan ook iets met een motortje erin.
1: Het waterschap Rijn en IJssel stelt een tijdelijk verbod in voor het oppompen van grondwater in kwetsbare natuurgebieden. Ook het sproeien met grondwater in deze gebieden is voorlopig verboden. Het verbod gaat morgen om 8 uur in. In de Achterhoek gaat het om 7 natuurgebieden. Het gaat om de Zumpen in Doetinchem, Prinsenmaat in Ra, Hagenbeek in Stelskampveld rondom Marchum, Zwilbroek en het Korenburgerveen en het Woldseveen bij Winterswijk. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
3: Oké, we zijn weer helemaal op de hoogte. Bart Meijer, tijd voor je ontbijtje, jongen.

0: beste Gerrit. Goedemorgen, Gerrit Vossels.
1: Goedemorgen.
0: Eens even luisteren naar je. Wil je nog één keer even wat zeggen? Dan ga ik even checken of je thuis bent of op locatie. Ik kan het meestal horen namelijk aan je.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik ben... Oh, dit wordt een lastige. Ben thuis?
1: Nee, ik zit in de trekker.
0: Wow, is de trekker. Ah, de deur is dicht. Dat is afgedekt allemaal. Ja, goede isolatie, dat doe je goed. Ja, dat is bijna niet te horen of je nou op zolder zit. Of, goed, dan deze dag. Morgen wordt het tropisch. En de dag daarna geloof ik ook. Maar vandaag nog net niet, hè?
1: Nee, vandaag zitten we er een beetje tegenaan. Maar ja, het wordt warm genoeg. 29 graden vanmiddag. Dus... dan zitten we alweer aardig aan de tax qua temperatuur. Want een graad of 24, dat is normaal voor deze tijd van het jaar. Maar dat zit er voorlopig niet in. We hebben altijd nog wel geluk dat we frisse nachten hebben. Afgelopen nacht was het ook 6, 7 graden op neushoogte. Klomphoogte zaten we rond de 4 tot 5. Dus behoorlijk afgekoeld. En vanmorgen was het ook mooi, beetje nevel, wat mist boven de weilanden. Dat was mooi om te zien toen de zon net opkwam. En als de zon er eenmaal bij is, dan loopt de temperatuur snel op 14, 15 graden op dit moment. En we gaan richting die 29, zoals gezegd, bij een wind die vanmiddag wel wat aantrekt. Vanmorgen zwak tot matig is, maar vanmiddag matig is uit noordwestelijke richtingen. En, de wind gaat helemaal om. Die gaat naar het oosten om, uit noordoostelijke richtingen. En vanavond hebben we de zon er nog een tijdje bij. En de komende nacht koelt ook nog wel weer redelijk af. Zitten we ook rond 7, 8 graden als minimumtemperatuur. En morgen is de wind om naar wat meer oostelijke richtingen. En dan gaat het kwik nog weer wat hoger uitkomen. Dan kunnen we de 30 graden misschien net aantikken. Ja, en als we nog wat verder kijken naar donderdag, vrijdag, dan draait de wind wat door naar zuidoost en later zuidelijke richtingen. En dan komt er helemaal warme lucht naar ons toe. Dan gaan we 32, 34 graden op de donderdag. En 33 tot 35 graden op de vrijdag. En die hoogste temperaturen die worden ook wel verwacht hier in de Achterhoek. Flink wat zon erbij, wel soms wat sluierbewolking, maar verder blijft het droog. Vrijdag later op de dag, dan gaat de wind weer om naar noordwestelijke richtingen. Zaterdag merken we daar al wel iets van. Dan zal het kwik net de 30 graden niet halen. En zondag gaan we richting de 25 graden. En dan worden de nachten ook weer ietsjes frisser. Plaknachten krijgen we niet waarschijnlijk, want de temperatuur die blijft ook de komende tijd onder de 15 tot 18 graden. Dus dat gaat allemaal wel. En in het weekend wordt het dan weer wat lager. En die 25 graden, 24 graden, die hebben we ook op langere termijn wel te pakken. En dan neemt de kans op buien wel wat toe. Maar voorlopig droog en zonnig en een aantal dagen tropisch warm.
0: Ja, blijf je nog steeds bij de gedachte van ja, het is wel droog, het is heet, het is zonnig. Maar even vergelijking met 1976, valt het nog mee? Dat riep je vorige week. Blijf je bij die gedachte?
1: Ja, de 76 was het droger.
0: Ja. Ja. Wat moet er dan nog gebeuren dit jaar dat we dat gaan overtreffen in jouw gedachte?
1: Nou, ik weet niet of we dat nog redden, want 76 begon in het voorjaar al heel droog. En we hebben tot met juni hebben we redelijk, relatief toch wel genoeg regen gehad en neerslag. En we zitten dan nu aan die 500 millimeter. En toen zaten ze aan de 300 op dit moment. Dus ik denk niet dat we dat zo droog krijgen. Maar de zon die zal misschien wel wat intenser kunnen zijn. En er wordt misschien meer water gebruikt. Ik weet ook niet waar het allemaal aan ligt.
0: Ik denk het wel.
1: Gisteren hadden ze ook nog een filosofie over. En dat klopt ook wel dat de sneeuw in de berggebieden, dat die wat eerder weg was. En die vult de rivieren natuurlijk die richting Nederland gaan. En dat is op het moment ook niet aan de orde.
0: Oké, nou, we blijven het volgen. Je zou eigenlijk een podcast moeten beginnen, Gerrit. Met al dit soort details. Mensen vinden dit leuk, hè? Nee, serieus. Het is geen flauwekul. Kun je belachelijk veel geld mee verdienen, Gerrit. Maar je moet maar even praten met de baas van Regio 8. Die heeft verstand van geld. Hij is op vakantie. Goed. Hey, fijne dag.
1: Dan is het op als hij weer komt.
0: Oké. Half 10 hoor je weer. En anders straks om 6:30. Of morgen vroeg 8:30. Mooie dag, hè?
1: Jo.

En die hele mooie dag wordt vanzelf een hele mooie avond. Komende zaterdag kun je er zo eentje beleven, samen met je partner. Of de buurvrouw of de buurman. Of degene waar je mee vreemd gaat. Ja, nou zit je twee keer na te denken. Nee. Die bedoel ik niet. Gewoon je eigen partner, sorry. Komende zaterdag, 15 augustus. Ga gezellig naar het Openluchttheater in Engbergen. Voor een film en voor een optreden. Een optreden van Evert Stroet. Ja, die is goed. Dat rijmt ook nog weliswaar, maar die is ook gewoon hartstikke goed. Hij geeft een optreden vlak voor de film Rocketman. Die gaat over Elton John. En daar kun je dus naartoe. Genieten in de natuur, samen met je partner. Een mooie plek is dat, hoor. Het Openluchttheater Engbergen. Ik heb twee kaartjes. Kijk, die Elton John is bekend van heel veel hits vanaf de jaren 70. Maar waar is hij ook bekend van? Daar heeft hij er ook heel veel van. Nou, dat is een inkoppertje, toch? Waar is Elton John ook bekend van naast al die grote hits? Geef het even door en je maakt kans op gratis kaartjes voor dat optreden van Evert Stroet en dus de film rond Elton John Rocketman. Komende zaterdag in Engbergen. 06-4747-0022. Heb nu de studio hier.

ben net even de kiosk binnengeslopen van regio 8. Jo, daar liggen wat leuke prijzen. Ik zit even te kijken, kaartjes voor Huntenpop, dat binnenkort plaatsvindt in de Achterhoek. Ja, gratis kaartjes voor Huntenpop. Voor alle thuiswedstrijden van de Superboeren. Dus ook komende maandag tegen Jong AZ. En daar gaan we kaartjes voor weggeven. En er gebeurt nog veel meer. Wow, ik mag niet alles vertellen natuurlijk. Ik zal de kiosk even sluiten. Ik kom er zo direct wel even op terug. De ochtendshow van Regio 8. Ach, dit is een legendarische stem van 50 jaar geleden.

0: zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Danio romige kwark, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle plus meloenen, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee.
1: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht. Die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
2: Nu bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraad Keukens in Bocholt-Holtwijk.
3: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma's, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
4: Mooi van Ethos.
5: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
6: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 9 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op Regio 8. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland voor een NAVO-oefening. Dat zei defensieminister Jessel Gus. Nederland doet samen met België en andere NAVO-landen met mariniers en vaartuigen mee. Welk materieel en hoeveel militairen er precies meegaan blijft geheim, omdat Rusland volgens Jessel Gus meekijkt. Volgens haar is de oefening volledig gericht op de toenemende interesse van Rusland en China in het Poolgebied en niet op de aanspraak die de Amerikaanse president Trump blijft maken op het Deense grondgebied. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
9: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
10: Op vrijdagavond, 21 augustus, zal de U2 coverband, alle hits van deze bekende Ierse rockband, spelen in het Natuurtheater.
9: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
11: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport.
4: Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
14: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
15: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Marcel Vermeer.
18: Hey, goedemorgen. En Jules is er ook bij vanochtend.
19: Ben je al wakker?
18: Ja.
19: Ben je al wakker? Wakker.
18: Ja, tijd om erin te komen. En nog één uurtje achter.

Bailando. Weet je nog wie dit was, deze dame? Oh, wat een mooie naam. Luna. Ja, we hebben het vooral over de zon deze dagen, hè, met die zonsverduistering. Maar dit was toch echt Luna. Hey, goedemorgen. We zitten inmiddels op de 11e van de 8e. Misschien wel tijdens jouw zomervakantie. En als je aan het werk moet, doe alsof je gewoon vakantie hebt. Kijk je collega's eens even diep in de ogen. Dat je denkt, ja, daar krijg ik nou echt het vakantiegevoel van. Nou, hoop ik maar dat ik een beetje gelijk heb, hè.

Het is 1990. Van het internet hadden we eigenlijk nog niet gehoord. En als je ervan gehoord had, dan was het een groot abracadabra. Ik heb het al over 1990, hè, voor de duidelijkheid. 5 jaar geleden doken we er allemaal massaal op dat internet. Suicide Blonde van NXS, grote hit in die tijd. Toen hadden we, eens even kijken of je nog uit je hoofd weet, een beetje geschiedenisles, wie als burgemeester van Doetinchem. 1990, het is even gokken, Partij van de Arbeid, Jan Fokkens, zeg je die naam nog iets? Die was namelijk vanaf 85 al burgemeester, 15 jaar lang in die periode. En toen hadden we ook net commerciële televisie. Ja, RTL 4 was maar heel kort bezig en wat was het populair? Want ook die populaire programma's van Henny Huisman en Ron Brandsteder en zo werden er uitgezonden. En we kregen die soap die er nog steeds is, Goede Tijden. Slechte Tijden, 1990. Dit is het 95, Guus met zijn vrienden.

gebruiker geweest, hoor, deze dame. Die heeft heel wat geslikt en gesnoven. Dat heeft zij ooit eens eerlijk toegegeven. Alleen het afscheid was veel te vroeg natuurlijk. Donna Summer, ik schrok me kapot toen ik het berichtje hoorde. Is wel even geleden. Was dat niet 2012 of zo? Die tijd zo ongeveer. Donna, hot stuff. Dit is Regio 8. Heb je nieuws al meegekregen over de Graafschap? Dat ze volgend jaar in de Eredivisie spelen? Nee, flauwekul. Maar daar gaan we wel voor. Dan is het helemaal geen flauwekul. Nee, zeker niet. En wie weet wel met Emir erbij. Emir Bars, hij is 21, speelt nu nog in Turkije. Maar bij de Graafschap zouden ze hem er graag bij willen hebben. Hij is een middenvelder. En heeft tussen 2023 en 2025 41 competitiewedstrijden gespeeld voor Jong PSV. En hij scoorde toen 5 keer. Ja, het zal wel mooi zijn als hij erbij kan komen. Hij komt uit Helmond trouwens. Klinkt als een persoon die heel ver weg zou komen, vandaan zou komen. Emir. Nee, helemaal niet hoor. Hij komt toch. Helmond, daar is die. Ja. Wie weet dus binnenkort in de Achterhoek bij de Superboeren.

0: Een vraagje. Waar zijn de huizenprijzen het afgelopen half jaar het hardst gestegen van heel Nederland? Wat denk je? Het antwoord, ik zal het je gelijk geven, dat is de Achterhoek. Maar waar in de Achterhoek? Dat hoor je zo van Bart.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is Dia van Jumbo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De twee Nederlandse gemeenten waar de huizenprijzen het afgelopen jaar het sterkst zijn gestegen, liggen allebei in Gelderland. Uit nieuwe cijfers van het CBS en het Kadaster over het tweede kwartaal van 2026 blijkt dat Oost-Gelre landelijk de kroon spant met een prijsstijging van ruim 20%, op de voet gevolgd door de gemeente Voorst. De verschillen in de Achterhoek zijn groot. Terwijl in Aalten de prijzen met bijna 13% toenamen, bleef de stijging in de gemeente Bronckhorst steken op slechts een kleine 3%. Het is intussen een vaste traditie, brommers kieken in de karken. Zaterdag werd het evenement voor de 11e keer georganiseerd in de Remigiuskerk in Steenderen. Dit jaar stond de Duitse bromfietsen centraal onder het thema Onze Oosterburen. Organisator Jan Bijvank uit Toldijk die genoot volop van deze editie. Als expert op het gebied van het Duitse merk Zündapp was dit thema hem op het lijf geschreven.
9: Het punt is natuurlijk dat je elk jaar een thema moet verzinnen. En de Oosterburen hebben we vooral gekeken naar de opkomst, de Wirtschaftswunderzeit. Elke fietsenfabrikant of mensen die bezig waren met mobiliteit, die ontwikkelden geleidelijk aan of iets met een motortje erin.
8: Bij natuurpark De Doorbraak aan de Rijksweg in Gaanderen is gisteravond brand ontstaan in een stuk berm vlakbij de speeltuin. Daarbij is zo'n 100 vierkante meter natuur verwoest. De brandweer was er snel bij en wist de uitbreiding van het vuur te voorkomen. Het is niet de eerste keer dat het park door vuur wordt getroffen. Eerder woedde er ook al een kleine brand. Omstanders zagen rond het uitbreken van de brand verdachte jongeren op fatbikes wegrijden in de richting van Terborg. Het waterschap Rijn en IJssel stelt een tijdelijk verbod in voor het oppompen van grondwater in kwetsbare natuurgebieden. Ook het sproeien met grondwater in deze gebieden is voorlopig verboden. Het verbod gaat morgen om 8 uur in. In de Achterhoek gaat het om 7 natuurgebieden. Het gaat om de Zumpen in Doetinchem, Prinsenmaat in Ra, Hagenbeek in Stelskampveld rondom Marchum, Zwilbroek en het Korenburgerveen en het Woldseveen bij Winterswijk. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
10: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: De ochtend die begon daar lekker fris. Er was ook nevel boven de weilanden. Grondmest was een mooi gezicht. De temperaturen lagen ook rond de 6 tot 7 graden. Maar vandaag krijgen we een prima dag. We hebben flink wat zon, wel wat sluierbewolking vanmiddag. Ook een enkel stapelwolkje, maar het blijft droog. De temperatuur loopt op tot rond de 24 graden. Vanavond is het eerst nog zonnig, maar als de zon eenmaal onder is, koelt het snel af en komen nachtliggende minima rond de 7 tot 9 graden. En morgen wordt weer een zonovergoten dag met alleen een beetje sluierbewolking. De wind is om naar het oosten. De temperaturen zullen in de middag oplopen naar 28 tot 29 graden.

Het is de hemelse gedachte van Miles Smith. Het liedje heet dan ook Heaven. En daarover gesproken, een mooie hemelse gedachte is natuurlijk, als je man of vrouw ten huwelijk zou willen vragen, doe het dan op een originele manier. Hoe kom ik hierop? Nou, omdat ik net een berichtje krijg van Alfred uit Doetinchem. En hij stelt mij gewoon letterlijk de vraag: Marcel, heb jij nog een goede tip om mijn vriendin ten huwelijk te vragen? Ah, Alfred, dat weet je toch zelf wel, wat zij leuk vindt. Weet je echt niet? Nou, ik wil je wel een tip geven. Ja, hoe heb ik dat zelf ooit eens gedaan? Ja, die relatie is alweer ietsje verder opgeschoten, zeg maar. Maar ooit was er die huwelijksdag. En die periode daarvoor, nou, dat was bij mij, ja, hoe toepasselijk ook. Bij een radiostudio. Ja. Dan kun je gelijk namelijk een liedje opzetten. Een romantisch klef liedje. En dan kun je ook even kleffen doen met elkaar. Dat ziet verder niemand. Toen hadden we nog geen camera's in de studio. Dus dat kan. Maar Alfred, ik heb er nog eentje voor je. Morgenavond is er natuurlijk die zonsverduistering. Voor 90% kunnen we de zon dan even niet zien. En ik kan je nu alvast vertellen, dat wordt behoorlijk donker. Dus heel raar, rond 7:15 gaat het beginnen. Het duurt even dat spektakel, dan heb je wel zo'n eclipsbrilletje nodig. Dat is wel verstandig. Maar als het dan echt behoorlijk donker begint te worden, Alfred, dan zou ik je vriendin ten huwelijk vragen. Dat vindt ze leuk. Gaat ze nooit vergeten. Kost niks deze tip, hoor. Trouwens, over die eclipsbrilletjes gesproken. Je hebt er echt eentje nodig, hè. Kijk niet naar boven morgenavond van, nou, ik zal eens even kijken naar die zonsverduistering. Doe het je ogen niet aan. Nee. Niet met een gewone zonnebril is ook niet goed. Je hebt echt zo'n eclipsbrilletje nodig. En ik weet het ook wel hoe dat dan gaat. Iedereen, er is een run op, hè. Iedereen wil zo'n brilletje hebben. Dan zitten we nu een dag van tevoren bijna overal uitverkocht. Ik zat even te kijken bij Bol. Nou, bij Bol hebben ze ook bijna niet meer, niets meer. Het is uitverkocht, het staat er ook gewoon. Denk ik, zoek het even voor je op. Je zou nog wel naar een plaatselijke drogist kunnen gaan. Of een plaatselijke opticien. Misschien hebben die nog achter wat liggen. Dat zou zomaar kunnen voor een eclipsebrilletje. De zonsverduistering morgenavond ook in de Achterhoek en de Liemers. Rond 7:15 gaat dat allemaal beginnen.

Het zijn twee grootverdieners, Calvin Harris en Dua Lipa. Een One Kiss. En dan even kijken bij de buren, even gluren op de redactie van Achterhoeknieuws.nl. En dat zijn mooie dingen. Ja, daar kom je een hoop tegen. Wat leuk is, wat interessant is, wat boeiend is. Bijvoorbeeld dit. Heb je komende zaterdag wat te doen? Overdag? Nee. Ofwel ietsje een beetje tijd over? Mooi. Dan zou je naar Bronkhorst kunnen gaan. Want de komende zaterdag kun je meedoen met een wandeling door het stadje Bronkhorst onder leiding van een gids. Het is mooi om hier te wonen, maar ken je Bronkhorst wel heel goed? Dat kan dus komende zaterdag. Kan een verovering voor je worden, je weet het niet. Verzamelen kan om 14:15 bij het toeristisch overstappunt. Dat is op het parkeerterrein aan de Onderstraat, net ietsje buiten Bronkhorst. Die wandeling is een initiatief van de historische vereniging Steenderen. Die start dan om 14:00 en duurt ongeveer 1,5 uur. De route is 1,5 kilometer lang. Maar helaas wel minder geschikt voor rolstoelen en rollators. De kosten, nou, die vallen reuze mee op €5 maar. Contant betalen kan of via een QR-code. Dat is een wandeling door Bronkhorst komende zaterdagmiddag. Meer details vind je op de site. Dat is achterhoeknieuws.nl.

Legendarisch voor heel veel mensen. Het zijn de Barse jongens. En of je uit de Achterhoek komt, hè? Ja, het is bijna 9:55. Vanmiddag tussen 3 en 6. De show met Veerle. Veerle Den Hartog en tot die tijd heel veel muziek. En natuurlijk ook het laatste nieuws. Zo direct al om 10:30 met Bart Meijer. Het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. En morgen...

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
5: Geeft ruimte. Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Nu tot 50% zomerkort.

0: Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of Voel de Liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootste in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Prijsstijgingen van woningen in grote steden als Amsterdam en Utrecht waren lager dan gemiddeld, aldus het CBS en het kadaster. De afgelopen nacht hebben Russische aanvallen op de Oekraïnse stad Zaporizhia zeker 5 doden gevallen en 20 mensen gewond geraakt, meldt een Oekraïnse krant. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Op verschillende plekken in de stad is volgens de krant brand uitgebroken. Ook de hoofdstad Kiev was opnieuw doelwit van Russische aanvallen met ballistische raketten. Onduidelijk is nog of daar doden zijn gevallen, wel is een gewonde gemeld. Ook Oekraïne blijft droneaanvallen uitvoeren op Rusland. Consumentengoederen en diensten waren in juli 3,2% duurder dan een jaar eerder, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juni was de inflatie 2,9% op basis van een snelle raming. Volgens de CBS komt de stijging vooral door de prijsontwikkelingen van motorbrandstoffen en energie, zoals elektriciteit, gas en stadsverwarming. Ook de uitbreiding van invoerrechten op consumentengoederen die besteld worden van buiten de Europese Unie had een verhogend effect op de inflatie. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
6: Geeft ruimte.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!

0: of richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Regio 8 Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Het waterschap Rijn den IJssel stelt een tijdelijk verbod in voor het oppompen van grondwater in kwetsbare natuurgebieden. Ook het sproeien met grondwater in deze gebieden is voorlopig verboden. Het verbod gaat morgen om 8 uur in. In de Achterhoek gaat het om 7 natuurgebieden. Het gaat om de Zumpen in Doetinchem, Prinsenmaat in Ra, Hagenbeek in Stelskampveld rondom Marchum, Zwilbroek en het Korenburgerveen en het Woldseveen bij Winterswijk. Bij natuurpark De Doorbraak aan de Rijksweg in Gaanderen is gisteravond brand ontstaan in een stuk berm vlakbij de speeltuin. Daarbij is zo'n 100 vierkante meter natuur verwoest. De brandweer was er snel bij en wist de uitbreiding van het vuur te voorkomen. Het is niet de eerste keer dat het park door vuur wordt getroffen. Eerder woedde er ook al een kleine brand. Omstanders zagen rond het uitbreken van de brand verdachte jongeren op fatbikes wegrijden in de richting van Terborg. De twee Nederlandse gemeenten waar de huizenprijzen het afgelopen jaar het sterkst zijn gestegen, liggen allebei in Gelderland. Uit nieuwe cijfers van het CBS en het kadaster over het tweede kwartaal van 2026 blijkt dat Oost-Gelre landelijk de kroon spant met een prijsstijging van ruim 20%, op de voet gevolgd door de gemeente Voorst. De verschillen in de Achterhoek zijn groot. Terwijl in Aalten de prijzen met bijna 13% toenamen, bleef de stijging in de gemeente Bronckhorst steken op slechts een kleine 3%. Het is intussen een vaste traditie, brommers kieken in de karken. Zaterdag werd het evenement voor de 11e keer georganiseerd in de Remigiuskerk in Steenderen. Dit jaar stond de Duitse bromfietsen centraal onder het thema Onze Oosterburen. Organisator Jan Bijvank uit Toldijk die genoot volop van deze editie. Als expert op het gebied van het Duitse merk Zündapp was dit thema hem op het lijf geschreven.
6: Het punt is natuurlijk dat je elk jaar een thema moet verzinnen. En de Oosterburen hebben we vooral gekeken naar de opkomsten, de Wirtschaftswunderzeit. Elke fietsenfabrikant of mensen die bezig waren met mobiliteit, die ontwikkelden geleidelijk aan of iets met een motortje erin.
5: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: is van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Regio 8. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4%, door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. Amerikaanse president Trump heeft op Truth Social geschreven dat de FIFA een vreselijke vergissing zou maken als de Wereldvoetbalbond haar voorzitter Gianni Infantino ontslaat. Volgens Trump is Infantino fantastisch en niet te vervangen en heeft hij net het succesvolste WK voor gezeten. Infantino lag onder vuur om een investeringsplan waarin een nieuw op te richten bedrijf een deel van de commerciële rechten van het WK voetbal als aandelen zou verkopen. Hij blijft voorlopig voorzitter van de FIFA. Volgend jaar zijn er voorzittersverkiezingen. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. De drie merken van Simian, Reclameland, Drukland en Flyerzone, zijn getroffen, meldt het ANP. Volgens Simian zijn er e-mailadressen, versleutelde wachtwoorden en creditcardgegevens gestolen. Hoeveel klanten zijn getroffen, zegt het bedrijf niet. Klanten van wie creditcardgegevens zijn onderschept, zijn volgens Simian per e-mail en telefonisch benaderd. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. De prijsstijging was het grootst in de Gelderse provincie Oost-Gelre. Dat was ook al zo in het eerste kwartaal. De grootste daling was in de Zeeuwse gemeente Noord-Beveland. Het weer, flink wat zon vanochtend met temperaturen die geleidelijk oplopen tot een graad of 20. Vanmiddag kan het 25 tot 26 graden worden. Over het noorden trekken wat sluierwolken, maar het blijft wel overal droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
11: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
12: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Alleen dit weekend nog de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar.

0: Bij een 2-jarig abonnement.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het net naar Beter Bed.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Dr. Utke, Ristorantenpizza en Piadina. 3 dozen, 5,99. En alle Knorr kuppensoep en koetsnacking per stuk 99 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Dick ter Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken, is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies. De Amerikaanse president Trump heeft op Truth Social geschreven dat de FIFA een vreselijke vergissing zou maken als de Wereldvoetbalbond haar voorzitter Gianni Infantino ontslaat. Volgens Trump is Infantino fantastisch en niet te vervangen. Het drukkerijbedrijf Simian is getroffen door een cyberaanval, waardoor mogelijk gegevens van Nederlandse en Belgische klanten zijn buitgemaakt. Uit cijfers van het kadaster en het CBS blijkt dat de prijzen van bestaande koopwoningen in het tweede kwartaal van dit jaar in de meeste gemeenten hoger waren dan in dezelfde periode een jaar eerder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften... voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1,500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Er zijn door de Brabantse politie 2 personen opgepakt... op verdenking van vernielingen en bekladdingen in de dorpen Engelen en Bokhoven. Het gaat om een 18-jarige vrouw en een 52-jarige man uit de gemeente Den Bosch. Het duo wordt verdacht van het bekladden van huizen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. In de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven is het al een tijdje onrustig... vanwege het voornemen om een opvang voor minderjarige asielzoekers te verwezenlijken. Vannacht was er een inbraak bij een brandweerkazerne in Maassluis. Er werd een ruit ingeslagen en speciaal gereedschap uit een brandweerwagen gestolen. Het gaat om gereedschap waarmee auto's en deuren kunnen worden opengebroken. Brandweerkazernes in de regio rond Maassluis waren de afgelopen tijd vaker doelwit van inbrekers. Dat gebeurde onder meer bij de brandweerkazerne in Rokanje, Vlaardingen en Heinenoord. Doordat er minder geld uitgegeven wordt aan etentjes en cafébezoeken... is de verwachting dat de Nederlandse horeca dit jaar nauwelijks zal groeien. Dat schrijven onderzoekers van de ING in een rapport dat vandaag verschijnt. Dit jaar stijgen de prijzen in de horeca met gemiddeld 5% door inflatie en de hogere btw op logies, aldus ING. Vorig jaar stegen de horecaprijzen al gemiddeld met bijna 4% door onder meer hogere personeelskosten. Volgens ING vinden de meeste consumenten de prijzen in cafés en restaurants nu veel te hoog. De Canadese politie heeft een man opgepakt die ervan verdacht wordt... een aanslag te hebben willen plegen op het Amerikaanse consulaat in Halifax... in het oosten van Canada. Zondagavond zou het consulaat dreigementen hebben gekregen... over een mogelijke bomaanval. In de auto van de 54-jarige verdachte vond de politie onder meer een gasfles... en verschillende vaten met mogelijk ontvlambare vloeistoffen. Eind vorige maand vond er nog een schietpartij plaats... bij het Amerikaanse consulaat in de Canadese stad Toronto. Het weer, volop zon, bij een matige noordoostenwind... wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Let op, van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts 699 in plaats van 1400 euro. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
4: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Ulf. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys. En tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.

0: lekker zomers, altijd laag.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl. Regio 8 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. Een auto is vanochtend volledig afgebrand op een rotonde in Gendringen. De bestuurder van het voertuig is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer had brandwonden. Het ging mis op de rotonde op de Ulsterweg in Gendringen. De auto vatte vlam toen de bestuurder de rotonde op wilde rijden. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. Bij natuurpark De Doorbraak aan de Rijksweg in Gaanderen is gisteravond brand ontstaan in een stuk berm vlakbij de speeltuin. Daarbij is zo'n 100 vierkante meter natuur verwoest. De brandweer was er snel bij en wist de uitbreiding van het vuur te voorkomen. Het is niet de eerste keer dat het park door vuur wordt getroffen. Eerder woedde er ook al een kleine brand. Omstanders zagen rond het uitbreken van de brand verdachte jongeren op fatbikes wegrijden in de richting van Terborg. De twee Nederlandse gemeenten waar de huizenprijzen het afgelopen jaar het sterkst zijn gestegen, liggen allebei in Gelderland. Uit nieuwe cijfers van het CBS en het kadaster over het tweede kwartaal van 2026 blijkt dat Oost-Gelre landelijk de kroon spant met een prijsstijging van ruim 20%, op de voet gevolgd door de gemeente Voorst. De verschillen in de Achterhoek zijn groot. Terwijl in Aalten de prijzen met bijna 13% toenamen, bleef de stijging in de gemeente Bronckhorst steken op slechts een kleine 3%. Het waterschap Rijn en IJssel stelt een tijdelijk verbod in voor het oppompen van grondwater in kwetsbare natuurgebieden. Ook het sproeien met grondwater in deze gebieden is voorlopig verboden. Het verbod gaat morgen om 8 uur in. In de Achterhoek gaat het om 7 natuurgebieden. Het gaat om de Zumpen in Doetinchem, Prinsenmaat in Ra, Hagenbeek in Stelskampveld rondom Marchum, Zwilbroek en het Korenburgerveen en het Wolseveen bij Winterswijk. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
4: Hey, ben je er weer?
5: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
4: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
5: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
4: Ja, lekker. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja... Want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Op borden staat de tekst omleiding Natura 2000 gebied te lezen en ook hangen er omgekeerde Nederlandse vlaggen. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. De landbouw moet daar dan afnemen zodat er minder stikstof in de natuurgebieden terechtkomt. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Door de lage waterstand in de Donau ziet het er naar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. De eerste reactor werd eind vorige maand al vanwege de droogte uitgeschakeld. De waterstand in de Donau is vandaag nog verder gezakt. De Roemeense overheid heeft de noodtoestand in het land uitgeroepen en onder andere bedrijven en huishoudens gevraagd zo min mogelijk stroom te gebruiken. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Dat heeft de Australische premier Albanese gezegd na een ontmoeting met de Vietnamese leider Tho Lam in de Australische hoofdstad Canberra. De twee landen werken al een tijd samen op het gebied van defensie, maar volgens Albanese is het nodig om dat uit te breiden. Vietnam is een van de landen die met China overhoop ligt over gebieden in de Zuid-Chinese Zee. Het weer, volop zon bij een matige noordoostenwind, wordt het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
14: Zin in een vermakelijke middag of avond? Genieten in de open lucht? Kijk dan snel naar de agenda op natuurtheaterzetdam.nl.
15: Op vrijdagavond, 21 augustus, zal de U2 coverband... alle hits van deze bekende Ierse rockband spelen in het Natuurtheater.
14: Het Natuurtheater in Zetdam is mede mogelijk gemaakt... door dierenartsenpraktijk Doetinchem Zetdam en restaurant bij Kobus in Zetdam.
16: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
17: Laat jouw woonwens uitkomen bij Peters Interieur in Ulft. Hier vind je alle woonstijlen onder één dak. Van soft industrial tot pure natural en van happy young tot new classic. Wij hebben alles in huis om samen met jou aan de hand van iedere woonstijl jouw ideale interieur te creëren. Zoals die perfecte visgraatvloer en stoere houten jaloezieën. Kom langs en laat je inspireren bij Peters Interieur in Ulft.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
4: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Lekkere van Albert Heijn.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te

0: Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Regio 8, headlines.
5: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Op de provinciale weg N35 in Overijssel wordt tussen Nijverdal en Wierde door boeren gedemonstreerd. De boeren hebben de weg in beide richtingen met trekkers afgesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Door de lage waterstand in de Donau ziet het er naar uit dat Roemenië donderdag de laatste actieve kernreactor uit moet zetten. Er is te weinig koelwater voorradig om de kerncentrale draaiende te houden. Om tegenwicht te bieden aan de toenemende aanwezigheid in de Stille Oceaan en de Zuid-Chinese Zee gaan Australië en Vietnam hun militaire samenwerking uitbreiden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
6: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
7: Vanmiddag hebben we flinke zonnige perioden. Er is alleen wat sluierbewolking en enkel stapelwolkje. Temperatuur loopt op naar een graad of 24 bij een matige wind uit de meest noordwestelijke richtingen. Vanavond dan is het eerst nog zonnig, maar geleidelijk aan koelt het toch wel redelijk snel af. En komende nacht is het helder en bij weinig wind liggen de minima rond de 7 tot 9 graden. Morgen wordt een zonovergoten dag met alleen een beetje sluierbewolking. Woensdagmiddag kan de temperatuur oplopen naar 29 graden. Donderdag en vrijdag wordt het nog wat warmer met 32 tot 34 graden op de donderdag en 33 tot zelfs 35 graden op de vrijdag. In het weekend is de wind om naar noordwestelijke richtingen en wordt geleidelijk aan minder warm. Zaterdag kan het nog een graad of 28 tot 29 worden. Zondag dan wordt het 24 tot 25 graden en dan is het al beduidend minder warm. Neerslag wordt er voorlopig nog niet verwacht.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we het alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten contact met de Colombiaanse autoriteiten te hebben gehad en dat er geen aanwijzingen zijn dat er Nederlanders door de aardbeving van gisteren getroffen zijn. Er zijn wel Nederlanders geweest die het ministerie gebeld hebben omdat ze hun naasten in Colombia niet konden bereiken. Zoals gezegd werd het Zuid-Amerikaanse land gisteren door een zware aardbeving met een kracht van 7,4 getroffen. Vanmorgen stond het dodental op 164 mensen. Op dit moment is het knap lastig om producten via de website van de Bijenkorf te bestellen. Behalve artikelen die in de winkels op voorraad zijn, kunnen online wel besteld worden. De Bijenkorf kampt sinds vorige week met een groot datalek bij logistiekpartner Ceva en dat brengt de nodige vertraging in de verwerking van bestellingen, terugbetalingen en retouren met zich mee. Vanwege de fatale schietpartij op een school in Thailand zijn nieuwe wapenvergunningen in het land opgeschort. Ook zullen bestaande vergunningen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Een 14-jarige jongen opende het vuur op een school. Daarbij kwamen 8 mensen om het leven. Na zijn daad pleegde de jongen zelfmoord. In Thailand wordt gewerkt aan een strengere wapenwetgeving. In het land hebben zo'n 10 miljoen mensen een vuurwapen. Omgerekend betekent dat zo'n 15 wapens per 100 mensen. Gezondheidsdeskundigen vrezen dat kinderen in de Verenigde Staten in de toekomst mogelijk slechter tegen infectieziekten beschermd zijn. Dit omdat de Amerikaanse president Trump het vaccinatieprogramma op de schop wil nemen. Gisteren tekende hij een decreet waarmee hij het aantal landelijk aanbevolen kindervaccinaties flink wil laten dalen. Concreet houdt dat in dat kinderen dan niet langer beschermd zijn tegen 18 ziekten, maar 11. Ook wil Trump de manier waarop het combinatievaccin tegen bof, mazelen en rode hond wordt toegediend veranderen. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
1: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
0: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Kaak!
4: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
2: Heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor 14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
5: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
4: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Vanochtend is rond 11 uur een auto volledig uitgebrand op de rotonde aan de Ulftseweg in Gendringen. De auto vatte vlam toen de bestuurder de rotonde op wilde rijden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. De brandweer heeft nog een aantal gasflessen uit de auto weten te halen voordat deze konden ontploffen. De bestuurder van de auto is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer had brandwonden. Na een droge, warme zomer lijken de wijngaarden in de Achterhoek op weg te zijn naar een topoogst. Maar de wijnboeren zijn nog niet meteen enthousiast, want als er een natte herfst komt, kan dat erg gaan tegenvallen. De druiven zijn dit jaar wat kleiner dan normaal, maar wel goed op smaak. Dat zegt wijnboer Gerhard Ensing uit Winterswijk. En de droogte van dit seizoen is echt een voordeel, want je hebt minder kans op ziektes voor de druiven, laat hij weten. In Neede is vanochtend rond 9 uur een auto in een sloot terechtgekomen. De vrouwelijke bestuurder kon op eigen kracht uit de auto komen nog voor de ambulance er was. De vrouw was

0: goed aanspreekbaar en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeluk is nog geen duidelijkheid. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald. Het voet- en fietsveer tussen Millingen en Pollende is nu ook uit de vaart gehaald. Voorlopig komt het bootje ook niet meer in de vaart. De waterstand in de Rijn is te laag geworden om nog goed en veilig te kunnen varen en aan te leggen. Omdat ook andere veerdiensten in de regio zijn gestremd, kunnen de waterwegen in de regio alleen nog via de bruggen bij Nijmegen en Emmerich worden overgestoken.
1: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Joma Salades, alle bakjes van 175 gram. 2 voor 4,50. En alle Eru smeerkaas, 2 voor 2 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
3: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
4: Yes!
3: Esso,

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De blokkade die boeren met hun trekkers op de N35 en Overijssel hadden opgeworpen is opgeheven. De weg tussen Nijverdal en Wierde is weer vrij. De politie hoefde niet in te grijpen, de boeren zijn zelf vertrokken. Sinds vanmorgen 10:30 werd de weg met behulp van zo'n 80 trekkers afgesloten. Er waren bij het protest ongeveer 100 boeren aanwezig. De boeren zijn boos op de stikstofplannen van het kabinet. Die wil bufferzones invoeren rond beschermde natuurgebieden. Naar aanleiding van de zware aardbeving die Colombia gisteren heeft getroffen, heeft het Spaanse Koningshuis op sociale media gereageerd. Het Hof schrijft oprecht mee te leven met degenen die een dierbare verloren hebben en iedereen die door de aardbeving is getroffen. De gedachten gaan ook uit naar de vermisten, onder wie veel Spaanse staatsburgers. De beving had een kracht van 7,4. Er zijn ondertussen 164 doden geregistreerd, maar de verwachting is dat dit aantal verder zal oplopen. De nieuwe Hongaarse regering onder leiding van premier Péter Magyar heeft een strafrechtelijke klacht ingediend over de uitgaven van de vorige regering van Viktor Orbán. Volgens de recente regering werd er extreem veel geld uitgegeven aan het maken van video's en foto's voor de sites van Orbán. Het zou gaan om een bedrag van ruim 11 miljoen euro. Na 5 regeringsperiodes werd Orbán dit voorjaar door Magyar van de troon gestoten. In sommige delen van Duitsland worden benzine en diesel als gevolg van de lage waterstanden een stuk duurder. De brandstof wordt voor een gedeelte via rivieren aangevoerd, maar doordat het water zo laag staat, kunnen binnenvaartschepen veel minder vracht vervoeren of zelfs helemaal niet varen. Het transport moet dan via de weg plaatsvinden. De korting die de regering dit voorjaar instelde vanwege de oorlog in het Midden-Oosten zal volgens het ministerie van Transport niet langer betaalbaar zijn. Het probleem heeft wel de volle aandacht van de Duitse politiek. Het weer volop zon bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Zometeen bij Regio 8.

0: van de Achterhoek.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Nieuwbouw, verbouw, renovatie, nieuwe badkamer of keuken. Brugink in Heelweg doet het allemaal. Brugink heeft ook een ruim assortiment keukens, sanitair en tegels. Kwaliteit en veelzijdigheid komen samen onder één dak, gecreëerd door eigen vakmensen. Dat is handig, dat is Brugink. Het begint op brugginkgroep.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
4: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
6: Zijn we al?
5: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
5: En weer door met de Ora autoverzekering.
8: Oh, heb ik het omgewisseld. Hey, goedemiddag. Je luistert naar Veerle op 8. Met een sterk begin. Heel sterk. Earth, Wind and Fire.

de sfeer zit er goed in met Earth, Wind & Fire Fantasy. Ja, het ging allemaal even niet zo soepel net. We hebben allemaal wel van zulke dagen. Wel is het mooi weer buiten, hè? Dat heb je er dan wel weer tegenover staan. Het is momenteel zo'n 22 graden, zie ik hier staan. Dus dat is lekker, hè? Mocht je klaar zijn met werken, lekker naar buiten. Lekker genieten van het zonnetje nu het er nog is. En lekker luisteren naar Regio 8, want je wilt het niet missen vandaag. We gaan vandaag het een en ander bespreken. Hè? Logistieke operatie in Varsseveld. 1600 kratten met bloemen voor het Corso. Die zijn inmiddels aangekomen. Hè? We hebben een Doetinchemmer die op een politieagent inreed tijdens Koningsdag. Die blijft vastzitten. Zometeen ook het hele verhaal nog een keer daarvan. En een boer vindt een struisvogel tussen andere koeien. Ja, imposter. Ja. Een heel interessant verhaal. Dit is Karen Whitcomb en Kingdom of Fear.

Gabrielle met Dreams. Ja, je kan je maar beter gedragen, hè? Als je dat niet doet, dan kan het nog wel eens verkeerd aflopen. Zoals voor een 35-jarige man uit Doetinchem. Weet je nog, op bericht dat binnenkwam, dat er een man op Koningsdag in Apeldoorn een politieagent heeft gereden. Aangereden, kan je beter zeggen. Met vol gas ook, zo gezegd. Nou, die komt voorlopig dus niet op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Zutphen beslist. Die zit al vast sinds de aanhouding op 27 april. En de politie die kreeg die ochtend een melding binnen van een mishandeling in een woning in Apeldoorn. En toen ze hem daar wilden aanhouden, zou hij er in een auto vandoor zijn gegaan en vol gas op een agent zijn ingereden. De politieman kwam hard op de grond terecht en raakte licht gewond. En na een achtervolging waarbij ook een helikopter werd ingezet, kon de politie de man enkele uren later in Doetinchem oppakken. Ja, naast de poging tot doodslag wordt hij ook nog eens verdacht van mishandeling van twee slachtoffers, vernieling en verboden wapenbezit. En ook zou hij een vals kentekenplaat op zijn auto hebben laten zetten. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan nou niet echt bepaald denkt van, nou, die mag het wel even in vrijheid afwachten. Nee, ik snap op zich wel de keuze van het OM en van de rechtbank. Ja, dus die zit voorlopig vast. Wil je meer weten hierover? Ben je benieuwd hoe het afloopt? Houd dan even in de gaten. Er staat dus ook dat de inhoudelijke behandeling van de zaak gepland staat op 2 november.

0: Stel je voor, hè, je bent boer, je loopt door een land heen, je gaat richting de stal, je gaat even je dieren checken, hè, je koeien, en dan vervolgens zie je iets raars.
1: Het thema trio.
0: Zie je opeens een aanloop Nandoe tussen je koeien staan. En je denkt, hè? Die had ik niet besteld. Nee. En er is ook niet echt bepaald een koe geweest die dacht, nou, ik vind die Nandoe heel erg lief, laten we samen eens even wat een Nandoe gaan ontwikkelen, om het zo maar even te noemen. Nee, dat is allemaal niet gebeurd. Nee, blijkbaar was er een half jaar later dat de boer antwoord kreeg op zijn vraag over de herkomst van de Nandoe. En na de kerstborrel raakte de boer in contact met iemand die aan de andere kant van de Berkel in Warnsveld woont. Hemelsbreed, nog geen 2 kilometer verderop. Maar diegene die fokt dus Nandoes en mist sinds de zomer een jonge Nandoe met een bruine nek. Blijkbaar was hij dus even op avontuur gegaan, is vervolgens bij de koeien beland. En die koeien hebben hem ondertussen geaccepteerd als hun eigen familie. Nou, hoe mooi wil je het hebben natuurlijk. We gaan hier even een feestje van bouwen. Zeker aangezien koeien toch wel heel erg vriendelijk zijn door die Nandoe gewoon aan te nemen als hun eigen. Dus familie is het thema van vandaag. Dit is Sister Sledge en We Are Family.
1: Het thema trio.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Bij

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Kloppoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. In Neede is vanochtend rond 9 uur een auto in een sloot terechtgekomen. De vrouwelijke bestuurder kon op eigen kracht uit de auto komen nog voor de ambulance er was. De vrouw was goed aanspreekbaar en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeluk is nog geen duidelijkheid. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald. Het voet- en fietsveer tussen Millingen en Pallende is nu ook uit de vaart gehaald. Voorlopig komt het bootje ook niet meer in de vaart. De waterstand in de Rijn is te laag geworden om nog goed en veilig te kunnen varen en aan te leggen. Omdat ook andere veerdiensten in de regio zijn gestremd, kunnen de waterwegen in de regio alleen nog via de bruggen bij Nijmegen en Emmerich worden overgestoken. Vanochtend is rond 11 uur een auto volledig uitgebrand op de rotonde aan de Ulftseweg in Gendringen. De auto vatte vlam toen de bestuurder de rotonde op wilde rijden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. De brandweer heeft nog een aantal gasflessen uit de auto weten te halen voordat deze konden ontploffen. De bestuurder van de auto is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer had brandwonden. Na een droge, warme zomer lijken de wijngaarden in de Achterhoek op weg te zijn naar een topoogst. Maar de wijnboeren zijn nog niet meteen enthousiast, want als er een natte herfst komt, kan dat erg gaan tegenvallen. De druiven zijn dit jaar wat kleiner dan normaal, maar wel goed op smaak. Dat zegt wijnboer Gerhard Ensing uit Winterswijk. En de droogte van dit seizoen is echt een voordeel, want je hebt minder kans op ziektes voor de druiven, laat hij weten.
8: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
9: Hé, hey, wat doet Bart opeens daarom? Dat was even helemaal gechoqueerd. De verkeersinformatie. 1 file te melden op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Dus de knooppunt Dijk en de Duitse grens. Vertraging van 10 minuutjes, 2 kilometer.
6: Veerle Den Hartog. Regio 8.

de meest kleurrijke kratjes zijn die je ooit hebt gezien als je kijkt naar Varsseveld. Ja, want daar is het weer begonnen, hè? Dat voorbereiding voor de bloemencorso. Het is echt jaarlijks een hele logistieke operatie. Ja, de organisatie haalt van het volksfeest Varsseveld in de week van de optocht maar liefst 1600 kratten met bloemen naar het dorp. Ja, allemaal voor de wagenbouwers. Zometeen gaan we eens even luisteren naar hoe dat nou ongeveer in zijn werking gaat. Hoe dit in elkaar wordt gezet. Wat voor lijm er wordt gebruikt. Nou, oké, geen idee wat voor lijm er wordt gebruikt. Maar ik neem aan dat het wel iets heel erg stevigs moet zijn.

Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Zometeen meer over de bloemencorso die eraan zit te komen. En kans op graafschapkaarten. Kijk, ook heel interessant naar Urban Cookie Crew.

0: al neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en nog veel meer. Final sale bij designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De NS waarschuwt dat het Nederland Dalvrij treinabonnement binnenkort overgaat in een normaal abonnement. Goed opletten, want de kosten zullen dan ruimschoots verdubbelen. Het zomertreinabonnement kostte €49 per maand en daarmee kan tussen 15 juni en 31 augustus de trein gepakt worden. Zodra dit abonnement afloopt, gaat het over op een abonnement dat €127,95 per maand kost. Wanneer die nieuwe prijs ingaat, is afhankelijk van wanneer het zomerabonnement werd afgesloten. Morgen zal het Nationaal Hitteplan in de provincies Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland gelden. Dat meldt het RIVM. Donderdag is het Nationaal Hitteplan ook in de andere provincies van kracht. Dit gebeurt als het KNMI 4 dagen op rij 27 graden of meer verwacht. Het ziet ernaar uit dat vrijdag de heetste dag gaat worden met ruim 35 graden op de thermometer. Het advies luidt: drink voldoende, hou het lichaam en huis koel en beperk activiteiten tussen 12 uur 's middags en 6 uur 's avonds zoveel mogelijk. In Colombia is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen naar zeker 224. Honderden mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nog altijd naar slachtoffers van de beving, die een kracht van 7,4 had. Mogelijk liggen er nog mensen onder het puin van gebouwen en woningen die verwoest zijn. In Colombia is de noodtoestand afgekondigd. De Europese Unie en verschillende andere landen hebben aangeboden om hulp te bieden of zijn al te hulp geschoten. In Australië zullen kwetsbare vogels tegen de vogelgriep worden ingeënt. Op die manier wil men voorkomen dat unieke vogelsoorten uitsterven. Vogels in dierentuinen en in fokprogramma's worden gevaccineerd tegen het H5N1-virus, dat nu ook Australië en Nieuw-Zeeland heeft bereikt. Volgens deskundigen gaat het om een Ark van Noach-programma. De regering zegt dat het virus onder wilde vogels niet voorkomen kan worden. Het weer volop zon, bij een matige noordoostenwind is het 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Achterhoek, let op. Van 13 tot en met 16 augustus is het weer tijd voor het feest van de Achterhoek. De Varsseveldse Volksfeesten. 4 dagen vol muziek, gezelligheid en spektakel. Geniet van topartiesten, kinderspelen, vogelschieten en een bruisend lunapark. Donderdag 13 augustus start het feest met de kleurrijke optocht, die live te volgen is via de kanalen van Regio 8. Kijk voor alle info op varsseveldsevolksfeesten.nl. Want dit wil je niet missen.
4: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
5: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
6: De Tribute Night van Huntenpop. Vrijdag 21 augustus. Ruud Park Eulhof. Met onder andere de Dirty Daddies, Mooi Wark, Dutch Boys en tributes van onder andere Supertramp, U2, Iron Maiden en Pearl Jam. Meer info, kijk op huntenpop.nl.
7: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
8: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
9: Den Hartog.
10: Zeg maar niet te hard dat je dol bent op wilde mensen, want dan heb je misschien wel Sia op je af. Ja! Sia en Flo Rida met

0: proud.
1: Flo Rida en Sia met Wild Ones. Oeh. Ja, over wild gesproken. Laten we eens even luisteren hoe wild het eraan toe gaat. Daar zo bij Varsseveld, Lichtenvoorde, Winterswijk. Overal daar ook.
2: Het is een hele klus om alles bij elkaar te krijgen. Nou ja, we rijden met vrijwilligers en twee vrachtwagens op en neer. De locaties in de buurt vallen mee, maar zoals morgen zondag, het is echt wel even een eindje rijden. En het is vooral een hele klus qua telwerk, uitzoekwerk, wie heeft wat besteld.
3: En als de eerste lading bloemen in Varsseveld is aangekomen, dan gaat het pas echt beginnen.
2: Ja, zo dadelijk krijgen we hier een soort massa-run op bloemen. Alle bouwgroepen komen hier de bloemen ophalen. Ze krijgen op een gegeven moment een appje dat de bloemen gearriveerd zijn. En ze zitten eigenlijk al klaar achter het stuur om hierheen te komen. Want op het moment dat ze de bloemen hebben, kunnen ze beginnen met pitten en spijkeren en plakken. En dan heb je dus nog tot donderdagmiddag om je wagen af te krijgen. En dat is voor sommige bouwgroepen af en toe best spannend.
3: Verdeeld over 12 plaklocaties in en rondom Varsseveld bouwen zo'n 32 groepen aan hun wagens. Donderdag is de eerste optocht en tot die tijd wordt er dag en nacht geplakt.
4: Ja, heel veel enthousiasme natuurlijk. Het is natuurlijk de leukste week van het jaar. Dus ja, en nu dat we dan eindelijk de bloemen mogen ophalen, dat geeft natuurlijk heel veel enthousiasme, maar ook een klein beetje spanning mee.
5: Hoe ga je nou van start met zo'n groot bouwproject?
4: Vooral heel veel proberen te organiseren en kijken wat er nou als eerste de wagen opgaat en wat tactisch is. En nu, ja, mensen die gaan natuurlijk pitten en spijkeren en daarna mogen ze de wagen op.
3: En waar kijken de bouwers nou het meest naar uit?
4: Nou ja, het mooiste moment is natuurlijk om de wagen door het dorp heen te zien lopen en om de mensen enthousiast te zien.
2: Ja, we zijn zaterdag al begonnen met de buurtfeest in Varsseveld. Gisteren de pre-party gehad, dus we zijn al een beetje veel gegroeid. Maar ik denk dat het voor de wagenbouwers vanavond wel echt beginnen.
1: Ja, dat kun je ook al wel zien als je kijkt naar de beelden op de website van Regio 8. Altijd nog aan te raden, hè? www.regio8.nl. Of bekijk de beelden terug via de Regio 8 app, dat kan ook. Of via Facebook. Via YouTube wilde ik zeggen. Hoe kom ik nou weer bij Facebook?

Yes, daar ben ik weer. Haha, Tina Turner en Disco Inferno. Oh, die ga je zo meteen horen. Oh, heb ik het alweer verklapt. Hey, iets heel interessants. Aankomend weekend, dan gebeurt er niet zo heel erg veel. Maar, dan zijn er ook nog kaarten voor de Graafschap die je kunt winnen. Yes. Kijk, dat is dan wel hartstikke leuk. Graafschap moet tegen Jong AZ, 17 augustus. En jij kan daarbij zijn. Hoe maak je nou kans op 2 prachtige kaarten voor de Graafschapwedstrijd? Stuur even een berichtje naar 0647470022. Met allemaal voetbal-emojis. Ja, het mag van alles zijn wat met de Graafschap te maken heeft. Hè? Van die blauw-witte bolletjes. Of allemaal voetbal-emojis. Leuke stickers die allemaal met de Graafschap te maken hebben. Hè? Misschien heb je wel een heel leuke foto van een voetballer. Dan denk ik van ja, die is leuk. Die wil ik even opsturen. Mag allemaal. Nogmaals, stuur dat naar 0647470022. En maak kans op 2 prachtige kaarten voor de wedstrijd 17 augustus.

0: dus ook een flink raadsel hoe die Nando daar nou terecht was gekomen. Nou, uiteindelijk is er dus eindelijk wat helderheid geweest. Namelijk een ander persoon die aan de andere kant van de Berkel in Warnsveld, hemelsbreed nog geen 2 kilometer verderop, Nando's aan het fokken is. En die mist sinds de zomer een jonge Nando met een bruine nek. Nou, dat is wel heel toevallig als je buurman nou net een Nando mist en jij opeens er eentje vindt tussen je koeien. Nou, in ieder geval, de koeien die waren niet helemaal negatief over de Nando. Die hebben hem gewoon geaccepteerd en binnengehaald als hun eigen familie. Hartstikke schattig. Ik vind het zo lief. Ja, echt. Je wordt gewoon meteen omarmd als familie door de koeien. Dus dat gaan we dus ook doen. Omarmen door familie. Dit is Sly and Family Stone met Dance to the Music.
1: Het thema...

0: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus.
5: Wow.
4: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of de

0: Werkpleister.nl.
1: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 3 flessen Hellmann's of Calvé-saus van 250 milliliter bij besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
2: Regio 8 Nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. In Neede is vanochtend rond 9 uur een auto in een sloot terechtgekomen. De vrouwelijke bestuurder kon op eigen kracht uit de auto komen nog voor de ambulance er was. De vrouw was goed aanspreekbaar en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeluk is nog geen duidelijkheid. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald. Het voet- en fietsveer tussen Millingen en Pannerde is nu ook uit de vaart gehaald. Voorlopig komt het bootje ook niet meer in de vaart. De waterstand in de Rijn is te laag geworden om nog goed en veilig te kunnen varen en aan te leggen. Omdat ook andere veerdiensten in de regio zijn gestremd, kunnen de waterwegen in de regio alleen nog via de bruggen bij Nijmegen en Emmerich worden overgestoken. Vanochtend is rond 11 uur een auto volledig uitgebrand op de rotonde aan de Ulftseweg in Gendringen. De auto vatte vlam toen de bestuurder de rotonde op wilde rijden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. De brandweer heeft nog een aantal gasflessen uit de auto weten te halen voordat deze konden ontploffen. De bestuurder van de auto is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer had brandwonden. Na een droge, warme zomer lijken de wijngaarden in de Achterhoek op weg te zijn naar een topoogst. Maar de wijnboeren zijn nog niet meteen enthousiast, want als er een natte herfst komt, kan dat erg gaan tegenvallen. De druiven zijn dit jaar wat kleiner dan normaal, maar wel goed op smaak. Dat zegt wijnboer Gerhard Ensing uit Winterswijk. En de droogte van dit seizoen is echt een voordeel, want je hebt minder kans op ziektes voor de druiven, laat hij weten.
4: En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
5: Ja, dan nog de verkeersinformatie. Op de A12 file gemeld Arnhem richting Duitse grens. Tussen afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 7 minuten, 2 kilometer. Dan tenslotte nog een situatie op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek. Tussen Elden en Huissen vertraging van 12 minuten, 3 kilometer.
2: Regio 8. Regio 8.

Over Mono en After the Rain. Heb je nou helemaal niks te doen 17 augustus? Let dan heel even op. En ook zeker als je fan bent van de Graafschap. Want de Graafschap die gaat er spelen. Ja, competitie is natuurlijk alweer van start. We hebben Helmond Sport meegemaakt, maar die zullen we even heel snel over het hoofd zien. Ga lekker focussen op onze volgende tegenstander. Jong AZ, 17 augustus op de Vijverberg. Ja, dat is gewoon hartstikke gaaf om erbij te zijn. Hoe maak je kans op deze wedstrijd, deze twee prachtige kaarten? Stuur eventjes allerlei emojis die met voetbal te maken hebben naar 06-4747-0022. Ja, het mag van alles zijn, hè? Het mogen voetbal-emojis zijn, mogen die blauw-witte bolletjes zijn van de Graafschap. Het mag, wat mag nog meer zijn, gifjes van de voetballers. Verzin maar wat leuks. Ja, ik ben benieuwd. Ik houd het allemaal keurig in de gaten. En wie weet hebben we dan al een winnaar vandaag. En als ik er geen zin in heb, dan komt er vast wel morgen eentje. Ik wens jou heel veel succes.

Mark Amber en New York Confident. Hey, bijna. Bijna, dan is het zover. Bijna, dan mogen we gaan genieten van de zonsverduistering. Hartstikke cool, joh. Echt. Het is de eerste keer dat ik zoiets in mijn leven mee ga maken. Ook logisch als het maar één keer in 27 jaar voorkomt of zo. En dan moet je ook nog eens goed zicht hebben. En dan moet het ook nog eens plaatsvinden in de Achterhoek. Ja, dat is iets wat je misschien nooit wel weer meemaakt. Dus het is zeker aan te raden om nog toch even naar buiten te gaan. En misschien een heel klein piekje te nemen. Kijkje te nemen. Ik kom echt totaal niet op mijn woorden vandaag. Even een klein kijkje te nemen naar de zonsverduistering. Maar als je wil gaan kijken, let dan even op. Hè. Ga je te lang turen, dan heb je te maken met ernstige en blijvende oogschade. Dus wees heel voorzichtig met de zon. Die echt de waarschuwingen vliegen om je oren heen gewoon. Zeker de afgelopen dagen. Hè. Heel veel vraag naar eclipsbrillen. Allemaal uitverkocht. Hè, nergens meer te verkrijgen. Nou, wat een drama voor zo'n bijzonder evenement. Je moet trouwens ook geen telescoop gaan gebruiken. Nee, ook geen speciale lens. Ook niet met een verrekijker. Er is ook een heel grappige gezegde erover. Hè? Dat komt door een sterrenwacht in Lochem. En die gezegde gaat als volgt. Je gaat maar twee keer in je leven met een verrekijker naar de zon kijken. Dat doe je nooit meer weer, omdat je blijvende oogschade oploopt. Ja. Ik vind hem heel mooi bedacht. Hey, zometeen hoor je nog meer over deze zonne-eclips. En dus ook wat nou een perfecte locatie is in de Achterhoek om deze te gaan bekijken.

0: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Van me. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nieuwe software. Op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
4: Ik doe het voor gezonde nieren.
5: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
6: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 Nieuws.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Fietsfabrikant Axel is failliet verklaard en vakbond FNV noemt dat verschrikkelijk voor de 340 werknemers in Nederland. Sommige personeelsleden hebben het nieuws tijdens hun vakantie moeten horen. De vakbond hoopt dat er een doorstart gemaakt kan worden en dat de curatoren snel met eventuele kopers in gesprek gaan. FNV ziet met dit faillissement nog meer reden om actie te blijven voeren tegen het afzwakken van de sociale zekerheid door het huidige kabinet. In Hongarije staan de neuzen dezelfde kant op wat betreft de keuze voor een nieuwe president. 140 parlementsleden zijn voor Ondras Baka. 6 leden waren tegen. Baka was onder andere rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. In 2012 werd Baka door oud-premier Viktor Orbán als rechter van het Hoge Rechtshof ontslagen. De huidige premier Macar prijst Baka juist voor zijn eerdere werk als rechter. Techniek Nederland meldt dat consumenten steeds vaker nep-airco's aanschaffen die als echte airconditioners verkocht worden. Op internet staan veel misleidende aanbiedingen, maar vaak koelen die goedkopere apparaten amper en blijkt het om een luchtkoeler te gaan. In advertenties wordt dat volgens Techniek Nederland regelmatig niet duidelijk gemaakt. Echte airco's hebben een buitenunit om de warmte uit een ruimte te halen en naar buiten af te voeren. Libanon heeft een wet aangenomen waarmee de doodstraf wordt afgeschaft. De doodstraf werd in 1943 ingevoerd, maar de afgelopen 22 jaar heeft niemand de doodstraf gekregen. Libanon is het eerste land in het Midden-Oosten dat officieel een streep door de doodstraf zet. De Libanese justitieminister Nasser zegt dat het land weer pionier in de regio wordt wat betreft het beschermen van mensenrechten. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 5 tot 13 graden. Morgen veel zon, maar ook wat sluierbewolking. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 26 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf Geert Stevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Nu bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk. Exclusieve keukens en keramische werkbladen voor de helft van de prijs. Plus een koekerkraan voor slechts €699 in plaats van €1400. Keukens voor de helft van de prijs. Maar let op, de actie loopt maar kort. Bij Schafraat Keukens in Bocholt-Holtwijk.
14: Normaal zeg ik altijd rond 5 uur dat je lekker richting huis mag. Maar nu zeg ik blijf. Ja, die zag je niet aankomen. Het ritme van de Achterhoek. werken tot het bittere eind.

Elke keer dat geluid komt me bekend voor. Nou, dat heeft te maken met U2. Ja, alle aandacht gericht op morgenavond. Echt, ik hoor iedereen erover babbelen. Hè, de zonsverduistering die zo bijzonder is. En nou ja, goed, misschien heb je volgend jaar nog een kans. Moet je wel helemaal naar Noord-Afrika toe reizen. En let even op, er zijn wat plekken in de Achterhoek wat echt gewoon ideaal is, wil je de zonsverduistering bekijken. Ideaal is dus een weiland met vrij zicht op het westen. Nou, er zijn er wel een aantal plekken. Hè. We dachten, bij Bronkhorst, bij de IJssel, de Uitkijktoren in Stokkum, Openvelden bij de Wrangen in Doetinchem. Alle weilanden met vrij zicht op het westen zijn ideale plekken. Maar mocht je nou niet... Mocht je nou niet op het weiland zitten, hè, zit je meer in de stad. Ja, je hebt natuurlijk ook wel kans dat je het daar gewoon prima kunt bekijken. Maar de zon die staat best wel... Ja, die gaat nog net niet onder, zeg maar. Die staat al best wel laag aan de horizon. Dus het kan zijn dat door allerlei hoge gebouwen of misschien allerlei andere woningen, dat je het dan net niet te zien krijgt. En dat is wel jammer. En dan ook inderdaad, let op je ogen, let op je gezondheid. Want het kan wel gevaarlijk zijn als je te lang naar de zon gaat zitten staren. En als je nou denkt van ja, weet je, ik wil het niet missen en ik wil heel lang staren, maar ik heb geen eclipsbril. Op eigen risico. En mooie foto's kun je later altijd nog van het internet afhalen. Het is nou ook weer niet dat je dat niemand het ooit te zien krijgt behalve jij. Dus dat is misschien nog een schrale troost. Maar het kan zijn dat je er net zoveel zin in hebt als ik. Het hele verhaal kan je terugvinden op de website van Regio 8. www.regio8.nl. Met dus ook de plekken waar je dus eventueel die zonsverduistering prima kan bekijken.

Yes, nog een laatste kans om je aan te melden voor de graafschapkaarten die je kunt winnen vandaag. Ja, voor de wedstrijd 17 augustus. Wat moet je nou ook weer doen voor die wedstrijd? Even heel simpel. Stuur een bericht naar 0707. Ik ga je gewoon een valse nummer opschrijven. Nee. Moet het sturen naar 06-4747-0022. En de bedoeling is dus dat je allemaal emoties gaat sturen die te maken hebben met de graafschap. Dat kunnen voetbalemoties zijn, kunnen de blauw-witte bolletjes zijn, de kleuren van de graafschap. Het kan misschien een random zebra zijn dat je denkt van hé, dat is Guus. Dat mag natuurlijk ook, de mascotte van de graafschap. Alles wat er maar mee te maken heeft, stuur het op. Want je wil deze kans gewoon niet missen. Laatste kans. Je hebt tot 17:30 de tijd om een berichtje achter te laten. Ben je te laat, dan mis je je kans. Want het is de enige keer deze week dat ik dit doe. Dus wees er op tijd bij.

0: ontzettend mooi nummer van Alex Warren met Rescuer.
1: Het thema trio.
0: Oh ja, ja, daar waren we gebleven inderdaad. De thema trio. Met als thema voor vandaag familie, omdat de sfeer er goed in zit. Zeker bij een boer vlakbij Warnsveld. Die was dus eventjes naar de koeien aan het kijken in het stalletje. Trof daar niet alleen koeien aan, maar dus ook een aanloopnandoe. Ja. En als je denkt, wat is een aanloopnandoe? Nou, dat is dus een struisvogel, soort gezegd. Nandoes, om precies te zijn. Nou ja, goed, hè? Wat doet die nandoe daar? Hoe kwam die daar nou terecht? De boer had geen idee. Nou, half jaar later kwam hij er uiteindelijk achter dat een buurman, zo'n ongeveer 2 kilometer verderop, dat die nandoes fokte en dat hij dus toevallig eentje miste. Ja. Ja, die was er eentje kwijt. Ja, zo'n jonge nandoe met een bruine nek. Nou, wat toevallig, hè? Dan zou je wel kunnen zeggen dat het toch wel erop lijkt dat hij toch even op avontuur is gegaan en bij de koeien terecht is gekomen. En de koeien, die hebben de nandoe ook nog eens omarmd als een vorm van familie. Nou, echt. Zo zie je ook maar dat ook in de natuur het niet alleen gaat om biologische vader, moeder, biologische kinderen. Hè? Je kunt van alles bij elkaar gooien en als ze zo hecht zijn, dan wordt het gewoon familie. Dus met die boodschap wil ik mooi even de thema trio afsluiten. En daar hoort ook natuurlijk nog een laatste nummer bij. Familie is het thema. Lighthouse Family heb ik hier klaarstaan. De laatste met Ocean Drive.
1: Het thema trio.

0: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
0: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
6: Ping, ping, ping, ping, ping.
5: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Regio 8 Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. In Neede is vanochtend rond 9 uur een auto in een sloot terechtgekomen. De vrouwelijke bestuurder kon op eigen kracht uit de auto komen nog voor de ambulance er was. De vrouw was goed aanspreekbaar en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Over de oorzaak van het ongeluk is nog geen duidelijkheid. Een bergingsbedrijf heeft de auto uit de sloot gehaald. Na een droge, warme zomer lijken de wijngaarden in de Achterhoek op weg te zijn naar een topoogst. Maar de wijnboeren zijn nog niet meteen enthousiast, want als er een natte herfst komt, kan dat erg gaan tegenvallen. De druiven zijn dit jaar wat kleiner dan normaal, maar wel goed op smaak. Dat zegt wijnboer Gerhard Ensing uit Winterswijk. En de droogte van dit seizoen is echt een voordeel, want je hebt minder kans op ziektes voor de druiven, laat hij weten. De hongerstaking van een Turkse asielzoeker in het asielzoekerscentrum in Winterswijk is nog steeds aan de gang. De man weigert inmiddels 69 dagen voedsel. Het moment dat hij 100% zorg nodig heeft, komt steeds dichterbij. In zijn vaderland loopt een rechtszaak tegen hem. De politieke achtergrond van de man vormt een reëel risico bij terugkeer. Het kan nu nog 2 tot 4 weken duren voordat er een uitspraak is. Dat zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Vanochtend is rond 11 uur een auto volledig uitgebrand op de rotonde aan de Ulftseweg in Gendringen. De auto vatte vlam toen de bestuurder de rotonde op wilde rijden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. De brandweer heeft nog een aantal gasflessen uit de auto weten te halen voordat deze konden ontploffen. De bestuurder van de auto is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer had brandwonden. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek en de Liemers. Kijk voor meer nieuws op regio8.nl of in de Regio 8 app.
9: Buiten is het
10: 24 graden.
9: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
10: Ja, dat kan er maar één zijn natuurlijk. Dat is onze enige echte Gerrit Vossers. Goedemiddag, Gerrit.
11: Ja, goedemiddag.
10: Goedemiddag. Ja, het is een beetje de coolste dag van de week. Of ben ik dan te vroeg aan het je...
11: Gisteren was het ietsjes minder als vandaag. Vandaag zijn we nog door de 25 graden heen gegaan. Maar iedereen heeft erover over de komende dagen. Want het wordt er toch nog weer tropisch warm. De wind die vandaag nog noordoostelijk was, die gaat morgen om naar oostelijke richtingen. En dan gaat de temperatuur alweer richting...

0: Met 30 graden of 30 graden halen we denk ik morgen wel. Maar het is wel zo dat de afgelopen tijd, vanaf het weekend eigenlijk elke nacht nog wel behoorlijk fris is geweest. Temperaturen na afgelopen nacht ook 5, 6 graden. En vandaag dan die 25 graden, dus er zit nog wel een beetje gang in. Maar verder vanavond dus nog de zon erbij. Maar als die eenmaal onder is, dan koelt het ook nog wel redelijk snel af. En komende nacht kunnen we ook nog minimaal verwachten van onder de 10 graden. En dan morgen dan, gaat de wind om naar oostelijke richting en dan moet het gebeuren. Dan komt er al ietsjes warme lucht binnen en dan gaan we richting 29, 30 graden. Het weerbeeld zal niet zo heel veel anders zijn dan vandaag met flink wat zon en ook wel wat sluibewolking. Maar het blijft verder ook droog. Maar die wind die draait ook nog wat meer door naar zuidoostelijke richtingen. En daar hebben we donderdag en vrijdag ook mee te maken. En dan komt er nog meer warme lucht naar ons toe. De nachten worden ook iets minder koud. In de nacht naar de vrijdag dan zal het een graad of 18, 19 zijn. En overdag, zowel donderdag als vrijdag, kan het 34, 35 graden worden. En er zijn zelfs nog wat weerkaarten die geven vrijdag ook nog 36. Ja, ruim 36 graden aan in de Achterhoek. Dus vrijdag dan wordt het in ieder geval de warmste dag van de week. Want de wind die gaat dan weer om naar noordwestelijke richtingen in het weekend. En dan komt er weer wat koelere lucht binnen. Ja, hoe zich dat helemaal gaat ontwikkelen is nog even moeilijk aan te geven. Vanmorgen zat er nog niet zo heel veel neerslag in. Dat was allemaal een beetje voor het noordwesten weggelegd. Maar het lijkt erop dat het ook nog wel ietsjes dichterbij kan komen in het weekend. Maar dat bekijken we morgen vroeg wel weer als laatste weerkaarten te zijn. Maar het wordt in ieder geval minder warm met 28 graden op de zaterdag en 25 graden op de zondag.
1: Ja, en morgen wordt het toch ook wel goed weer hè, voor de zonsverduistering?
0: Morgen is het, daar had ik het vanmorgen nog wel over, maar nu niet. Maar het ziet er goed uit voor de zonsverduistering. Het werd duister in ieder geval, dat is al zeker. En we kunnen het ook nog wel goed waarnemen, want het lijkt helemaal helder te zijn weer in de avondperiode. Want het begint iets over 6:15 volgens mij, dus een mooie tijd om naar boven te kijken.
1: Precies, precies. Houd gewoon goed in de gaten. Hè? Nou, wij houden het ook in de gaten. Morgen gaan we nog even, vlak voordat het evenement gaat plaatsvinden, gaan we nog even in gesprek met elkaar.
0: Dat doen we. Goed gaan.
1: Goed gaan. Tot morgen. Hey, dan nog de verkeersinformatie. Kijken hoe druk het is op de wegen momenteel. Op de A12 Utrecht richting Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Vertraging van 5 minuten, 7 kilometer. Ook op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 4 minuten, 1 kilometer. Dan tot slot nog één situatie. Oh nee, die is verdwenen.

Woman en Love Me Again. Tijd om de winnaar bekend te maken voor de Graafschap tickets voor 17 augustus 2026. Er zijn meerdere berichten binnengekomen via de Regio 8 app. Pak het er even bij, hoor. Ja. Ik zie een bericht met gigantisch veel voetbal-emojis. Die heeft perfect naar mij geluisterd. En ook nog eens allemaal blauw-witte hartjes. Wesley, gefeliciteerd! Je gaat erheen, 17 augustus. Kaarten zijn

Bauta. Magnetic. Hier bij jou. Op Regio 8. Yes. Oh, we gaan even zomers doen. Want het is natuurlijk ook gewoon hartstikke zomer. Ik ga er vandoor. Ja. Ja, als ik het niet zou zeggen, dan zou je het vanzelf horen natuurlijk. Hé, maar ik wens jou een hele fijne avond toe. Geniet nog even van de zon. Want morgen dan heb je iets minder zonlicht. Ja. Morgen dan staat de maan een beetje in de weg van de zon. En daardoor wordt het een beetje donker in de Achterhoek. Ja, morgen gaan we natuurlijk even speciaal aandacht eraan geven aan de zonsverduistering. Ook zeker met het thema trio. Mocht jij nog leuke muziek weten voor het thema trio voor morgen. Hè? Thema zonsverduistering kan ik alvast verklappen. Mag je het allemaal opsturen naar 06-4747-0022. Ik zal ze allemaal bekijken en haal daar gewoon de drie beste uit. Nou, dat gezegd hebbende, nogmaals fijne avond. Tot morgen, zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchtten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. Fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Colga en Babou, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babou-bakfietsen. Er moesten toen tienduizenden stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Een 29-jarige man uit Best is veroordeeld tot 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf van 176 dagen voor de illegale handel in jonge honden. Hij verkocht 14 vaak zieke dwergkeeshondjes met vervalste paspoorten en vaccinatiestickers. 4 honden overleden snel na de verkoop. De man kocht de puppy's in Bulgarije en verkocht ze als gezonde, ingeënte honden via Marktplaats. Hij moet ook nog zo'n 19.000 euro schadevergoeding betalen en hij mag 5 jaar lang geen honden houden. En bij de Russische aanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia vannacht zijn zeker 6 mensen omgekomen en 19 gewond geraakt. Daarbij gebruikte Rusland volgens president Zelensky ballistische raketten uit Noord-Korea. Hij zegt dat Rusland ook nieuwe Noord-Koreaanse troepen en raketten krijgt en dat er zo'n 50.000 Noord-Koreaanse militairen naar Rusland worden gestuurd. Zelensky waarschuwt dat de samenwerking tussen Rusland en Noord-Korea een gevaar vormt voor andere landen in Azië. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Ah, oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, proef jij even.
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Met op zaterdag 15 augustus muziekfilms onder de sterren in het teken van Elton John.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.

0: Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging. Nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
3: Je weet dat je doodgaat. Maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. Palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Alle boeren die gisteravond met hun tractoren over de A31 in Friesland reden, krijgen een boete omdat landbouwvoertuigen niet op de snelweg mogen rijden, aldus de politie. De boeren kwamen daar terecht na een protest in het Friese Seksbieren tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Bij sommige trekkers waren de kentekens afgeplakt, wat ook verboden is. De politie probeert nu uit te zoeken van wie die tractoren zijn. Bij eerdere boerenprotesten konden daardoor geen bekeuringen worden uitgedeeld. In 4 provincies gaat vanaf morgen het Nationaal Hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Gelderland, Noord-Brabant en Overijssel. En donderdag volgen dan de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens de introductieweken van studenten worden er extra water en schaduw geregeld, worden evenementen aangepast of mogelijk verplaatst. De politie heeft vanochtend op Schiphol een 33-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor een crash eind juli met een auto vol explosieven. Dat gebeurde in Amsterdam-Nieuw-West na een achtervolging door de dienst speciale interventies. De wagen werd gezocht vanwege een plofkraak in Duitsland. Na de crash vluchten 3 inzittenden weg. De politie vond in de auto explosieven en liet toen woningen en een verzorgingstehuis in de omgeving ontruimen. De politie zoekt nog naar de 2 andere verdachten. En fietsproducent Axel, bekend van merken als Batavus, Sparta, Koga en Babu, is failliet verklaard. Het bedrijf verkeerde al langer in financiële problemen en kon geen nieuwe eigenaar vinden. Het Heerenveense Axel kreeg vorig jaar ook al een flinke klap door de problemen met de onveilige Babu-bakfietsen. Er moesten toen 10.000 stuks worden teruggeroepen omdat de frames konden breken. Bij Axel werken bijna 2000 mensen, onder wie zo'n 350 in Nederland. Vakbonden FNV en CNV hopen nog op een doorstart. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma Matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
11: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
12: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
13: Zonnebrandcreme?
14: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso, omdat elke rit telt.
7: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg twee start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand, sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. De politie heeft gisteravond in het Friese Suurhuis Terveen een bus met 28 asielzoekers moeten begeleiden naar een sporthal. Want tientallen actievoerders proberen die bus tegen te houden en gooiden spijkers op de weg. De mobiele eenheid maakte de weg uiteindelijk zonder geweld vrij, zodat de asielzoekers rond 2 uur 's nachts naar binnen konden voor een paar uur slaap. De burgemeester noemt de overlast door de actievoerders voor de buurt in Suurhuis Terveen gigantisch. Er zijn geen aanhoudingen verricht. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: is van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
5: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De vraag naar eclipsbrillen is enorm, omdat er morgenavond een gedeeltelijke zonsverduistering te zien is. Bij winkels in het hele land zijn de speciale brillen uitverkocht en soms staan mensen er zelfs uren voor in de rij. Ook online zijn de brillen nauwelijks nog te krijgen. De ANWB verkocht er vele duizenden, maar die waren zondag al uitverkocht. Sterrenwacht Limburg in Heerlen verkoopt vanavond nog extra brillen vanwege de grote vraag, maar tijdens de zonsverduistering zelf is de sterrenwacht niet open. Een grote brand bij Parijs zorgt voor flinke hinder rond de luchthaven Charles de Gaulle. Op een parkeerterrein in Louvre ten noorden van de Franse hoofdstad zijn tientallen auto's al in vlammen opgegaan. Door de enorme rookontwikkeling zijn uit voorzorg 2 start- en landingsbanen gesloten. Ook het openbaar vervoer heeft last van de brand, sommige haltes worden overgeslagen. Brandweerlieden zijn met groot materieel bezig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. De stichting Veilige Bakfiets, die compensatie wil voor de duizenden gedupeerde eigenaren van onveilige baboe bakfietsen, willen dat die wordt meegenomen in de afhandeling van het faillissement van Axel. Volgens de stichting moeten bakfietsbezitters een deel van het geld uit de failliete boedel kunnen krijgen. Axel moest eerder veel baboe bakfietsen terugroepen omdat verschillende modellen onveilig waren. Maar de stichting is bang dat de gedupeerden nu achteraan de rij met schuldeisers komen. En volgens Rijkswaterstaat is er nog nooit zo weinig water door de Rijn gestroomd en staat ook de Maas nu laag. Daarnaast zijn de grondwaterstanden op veel plekken extreem laag en daalt het peil van het IJsselmeer. De komende week wordt er opnieuw warm en vrijwel droog weer verwacht. De problemen kunnen nog maanden aanhouden, want lage rivierstanden zijn mogelijk tot in december. De drinkwatervoorziening is voorlopig nog op orde, maar wordt op verschillende plekken wel extra goed in de gaten gehouden. Het weer zonnig en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
10: Mam, waar is mijn zwemband?
11: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
12: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
13: Allsafe!
14: Geeft ruimte.
15: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
12: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken.
13: Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
19: Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de

0: liggen.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwalmplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een 4e reactor draait op halve kracht en een 5e ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. En de NAVO bespreekt morgen hoe landen beter beschermd kunnen worden tegen Russische drones en raketten. Want die komen steeds vaker terecht in NAVO-lidstaten, onder meer in Polen en Roemenië. Dat land heeft al een aantal Russische drones uit de lucht geschoten. In Polen sloeg een Russische kruisraket in zonder dat daarbij gewonden vielen. De NAVO-landen bespreken wat ze kunnen doen om hun luchtruim beter te beschermen. En Bulgarije brengt ook een incident met een Oekraïnse drone ter sprake. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
2: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs. Nu in de AH-app.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten?

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen dat land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaargemaakt. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het kabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en moet daarom steun zoeken voor de begrotings- en belastingplannen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. Pro en JA21 worden genoemd als mogelijke partijen om mee samen te werken. Maar die partijen vinden allebei dat het kabinet moet kiezen voor samenwerking over links of over rechts. En bij rechts is waarschijnlijk de SGP ook nodig. De Franse kerncentrale van Gravelines aan het kanaal tussen Calais en Duinkerke heeft 3 reactoren stilgelegd vanwege een grote kwallenplaag. Die kwallen verstoppen de filters die zeewater aanvoeren voor de koeling van de reactoren. Een 4e reactor draait op halve kracht en een 5e ligt al stil voor onderhoud. Volgens het energiebedrijf is de veiligheid niet in gevaar. Vorig jaar had de kerncentrale precies hetzelfde probleem en duurde 10 dagen voordat alles weer op volle kracht kon draaien. En Oekraïne heeft de VS een plan gestuurd om een einde te maken aan de oorlog met Rusland. President Zelensky zegt dat de voorstellen nu bij de Amerikaanse onderhandelaars liggen. De VS proberen al langer tussen de twee landen te bemiddelen, maar dat leverde nog geen grote doorbraak op. Zelensky wil de onderhandelingen nu nieuw leven inblazen en vraagt het Witte Huis om meer druk op Rusland te zetten om de oorlog te stoppen. Hij wil ook meer Amerikaanse steun voor de Oekraïnse luchtverdediging. Het weer helder en ook vannacht droog, dan is het 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Morgen krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox-soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Een andere auto of onderhoud nodig?
2: Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar 14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8, dit uur gegarandeerd.